wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is de Nachttour.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en

zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990... en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990... en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder.

De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: go.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. De 2 vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zo.

0: met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dat is het eerste uur van de matinee van deze maandag de 15e juni. Wat fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan op de matinee. Alle onze frequenties zijn overigens ook te vinden op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. Mijn grote steun en toeverlaat. En groot betekent ook lang, hè? Dat, hij knikt mij al toe aan de overkant. Olaf Bos. En hij zorgt dus voor de muziek en de techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Manouk Hazebos van organisatie Knofluk gaat vertellen over de finale van hun project Hink, Stap, Sprong, Karren, Karavaan. Van door de Warenwarenaargaarde, moet ik zeggen. En Georges Derop is bondscoach van de Nationale Schermbond en kunstenaar. En op donderdagavond 18 juni gaat hij op de Culturele Donderdag in Galerie Apeldoorn vertellen over de overeenkomsten tussen schermen en schilderen. In de studio geeft hij ons alvast een inkijkje. En het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is van Doe Maar, Smoorverliefd.

Op donderdagavond 18 juni van 19:30 tot 21:00 s'avonds ontvangt boekhandel Broekhuizen Apeldoorn met trots schrijver, historicus en journalist Philip Dreugen. Aanleiding is het verschijnen van zijn nieuwe boek De Tijdreiziger. Tijdens deze bijzondere avond vertelt Philip Dreugen over zijn nieuwste werk, zijn fascinatie voor geschiedenis en de opmerkelijke verhalen die hij tijdens zijn research ontdekte. Aansluitend zal hij signeren. Toegang is gratis en aanmelden kan via apeldoorn@boekhandelbroekhuis.nl. En we gaan nu naar Earth and Fire met Weekend.

0: Manouk Hazebos van Knoflook is al eerder bij ons in de uitzending geweest. Daar was ze live om meer te vertellen over Hink, Stap, Sprong, Karren, Karavaan. En we zijn heel benieuwd hoe het allemaal is vergaan en hoe de finale eruit gaat zien. Goedemiddag, Manouk.
1: Hallo, leuk om er weer te zijn.
0: Ja, voor de luisteraars die de vorige keer niet hebben gehoord, kun je even kort vertellen wat Hink, Stap, Sprong, Karren, Karavaan is?
1: Nou, Hink, Stap, Sprong is een project in de Warenaargaarde in de Maten. En we hebben daar een onderzoek gedaan, gebaseerd op art-based research. Dus eigenlijk een onderzoeksmethode gecombineerd met kunst. En gekeken, wat is er hier in de wijk nodig?
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat... De Warenaargaarde is een hele grote straat. En dat er niet tussen alle bewoners verbinding is. Omdat de afstand misschien wel letterlijk en figuurlijk wat groot is.
0: Ja.
1: Nou, dat was de onderzoeksvraag. En toen hebben we veel contact gemaakt met de bewoners. Er is daar een buurtkoffiecar van cement die eens in de twee weken rondrijdt. Daar hebben we wat... spelletjes gedaan eigenlijk met de bewoners. En die spelletjes, dat is wel een beetje de insteek voor wat het uiteindelijk is geworden. We hebben namelijk 3 karren nu. Die hebben mm-hmm. ontworpen. Een fel gele, rode en blauwe kar. Bij de gele kar kun je een zelfportret stempelen van geometrische vormen. En dat doen de buurtbewoners dan op een postkaart. En die kunnen ze dan bij buurman of buurvrouw in de bus doen om een keer... kopje koffie te drinken.
0: Leuk.
1: Ja, bij de rode kar kun je zelf ook koffie drinken. Dat hebben we een beetje afgekeken van de buurtkoffie van cement. Dat werkte toch wel heel erg goed. En bij de blauwe kar, dat is een weggeefkar. Dus daar kun je spulletjes achterlaten die je niet meer gebruikt. Of je kunt iets meenemen waar je denkt iets aan te hebben.
0: Nou, helemaal geweldig. En jullie zijn er dus al een tijdje mee bezig. En ja. Het gaat nu naar de finale toe, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En omdat het 3 karren zijn die in een rijtje rijden, leek het inderdaad een beetje op een karavaan. We noemen het nu de kunstkaravaan. Maar 25 juni dan is de finale. En dan wordt de kunstkaravaan een borrelkaravaan. En dan schenken we alcoholvrije bubbels en serveren we Hollandse hapjes. En dat is vooral voor de buurtbewoners om elkaar dan daar nog een keer binnen ons project te ontmoeten. En hopelijk daarna ook zonder ons.
0: En heb je veel reacties gehad van mensen uit de buurt?
1: Nou, het grappige was, de eerste dag hadden we heel slecht weer. Dus dat was een beetje jammer, maar ja, daar kan je niks aan doen.
0: Nee.
1: Maar dag 2 kwamen we iemand tegen die zei... ja, ik zag jullie gisteren al rijden, dus het moet een beetje opwarmen.
0: Ja.
1: Maar we hebben nu 2 dagen zijn we in de Warenaargaarde geweest met de karren. En dag 2 merkte ik al dat het meer leefde dan de eerste dag. Er was zelfs een man met een gitaar die langsliep. Die kwam een stukje spelen. Ja. Er zijn heel veel spontane dingen ontstaan. Dat is prachtig, want dat was ook het doel.
0: Ja, en dan, het is dan morgen is het en donderdag. En dan is de afsluiting donderdag de 25e.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En ik zie dan ook, wil je op 25 juni meekomen eten, dan moet er een mailtje gestuurd worden naar jullie.
1: Ja, dat klopt, maar daar waren we heel enthousiast over. We hebben eigenlijk daarna, bleek dat eten zou in de stolp zijn...
0: Ja.
1: Maar de plaatsen bleken daar een beetje beperkt. Dus daarom hebben we nu voor die borrel gekozen. Omdat we dan meer mensen kunnen ontvangen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad.
1: Ja.
0: En jullie hebben een mooie routekaart waarop iedereen kan zien waar de karavaan langskomt.
1: Ja.
0: En hoe hebben jullie dat kenbaar gemaakt aan de buurt?
1: Nou, ik denk dat je de flyer, daar heb je het volgens mij over. Daar staat inderdaad de route op. We hebben postpakketjes gemaakt voor de buurtbewoners. Daar zit een flyer in, een sticker, een potlood met kom erbij erop. Speciaal voor dit project gemaakt. En een stempelkaart
0: mm-hmm.
1: In een envelop. En die hebben we bij alle bewoners door de bus gedaan.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dus daar hebben jullie heel veel tijd en energie in gestopt.
1: zeker, zeker. Maar dat is die tijd en energie was er ook. Dus dat is prachtig als je dat dan op die manier kan inzetten.
0: Ja. En ja. Heb je al enig idee hoeveel mensen er komen op die donderdag de 25e juni?
1: Nee, een paar mensen verwacht ik sowieso. Maar dat is een beetje de aard van het beestje bij zo'n soort project. Dat je moet afwachten eigenlijk wie erop afkomt.
0: Ja.
1: Dat hoort erbij, ja.
0: Ja. Nou, dat, maar in ieder geval hartstikke mooi dat jullie voor die hele buurt dit georganiseerd hebben. Zijn er nog meer dingen die ik en de luisteraars nog meer moeten weten?
1: Nou, ik noemde net al even de stempelkaart. Als de buurtbewoners bij alle drie de karren langs zijn geweest.
0: Ja.
1: Per kar krijg je dan een stempel. Er zit een beetje een spelelement in. En als ze dan ook nog iemand hebben meegenomen, kunnen ze daarna een klein kunstwerkje uitzoeken, wat ik speciaal ook gemaakt heb voor Hinkstad's Volk.
0: Want ik zag dat je ook een expositie, die is net gisteren geëindigd, hè, in het Aanstekgebouw.
1: Ja, die heb ik gisteren net opgeruimd.
0: Ja, ja, en als ik op je site kijk, dan zie ik dus dat je hele leuke ringen hebt gemaakt.
1: Ja, dat is een van die kunstwerkjes die daarbij horen.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, en mocht je tijd hebben om 25 juni even te komen buurten, dan van harte welkom.
0: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. En fijn ook dat je nog een keer weer in onze uitzending erover wilde vertellen. Ontzettend mooi dat jullie dit community project in de Warenaargade hebben opgestart. En mooi dat het steeds wat bekender wordt. Hè, want ja. Dat is het opschrikken van de buurt, van leer je buurmensen kennen en zo. Dat is wel ontzettend belangrijk.
1: Denk het wel, ja. En hartelijk dank dat ik er nog een keer over mocht vertellen. Want dat helpt dan wel voor die bekendheid.
0: Nou,
1: mooi.
0: Graag gedaan. Manouk Hazebos van Knofluk. En heel veel succes. En zeker ook met de laatste loodjes, met de karavaan. En zodat iedereen gezellig dan op die 25e naar de borrel komt in de stolp.
1: Yes, dankjewel.
0: Oké, succes nogmaals. We gaan nu naar Boney M met Daddy Cool.

0: Denver. Ondertussen is tegenover mij neergestreken George Derop. Ook welkom, George.
1: Graag gedaan.
0: Ja, ik zat even ook al naar een prachtige achternaam.
1: Ja, dus een naam ook met een stukje geschiedenis.
0: Ah, kijk.
1: Ja.
0: Hebben we de tijd voor? Is het kort?
1: Nee, dat is een lang verhaal, maar dat ga ik donderdag ook nog vertellen.
0: Oh, okay.
1: Een klein stukje over de geschiedenis, maar we hebben wel een geschiedenis die teruggaat tot 1340.
0: Kijk, want je zegt dat ga ik donderdagavond wel vertellen. Want je bent hier niet alleen omdat je bondscoach bent van de Nationale Schermbond. En dus fanatiek schermer, maar je bent ook gedreven kunstenaar.
1: Ja.
0: En over die twee dingen en wat de link daartussen is, daar ga je dus aanstaande donderdagavond over vertellen. En waar ga je er iets over vertellen?
1: Dat gebeurt in het atelier Apeldoorn. Dat is in de Orangerie.
0: Ja.
1: Dat is vlak naast de boveningang van de HEMA.
0: Ja,
1: tenminste, de HEMA die er nu nog zit.
0: Ja, en als je bij bakker Bart, daar de roltrap op gaat, dan kom je er ook toe.
1: Dan loop je er recht tegenaan.
0: Kijk, nou dat is dus donderdagavond. Maar we zijn natuurlijk eerst benieuwd van schermen. En bondscoach worden. Wat heeft dat allemaal... hoeveel jaar heeft dat geduurd? Hoe kom je daarin? Hoe rol je daarin?
1: Ja, ik ben inmiddels 50 jaar schermleraar. Dus dat doe ik al een tijdje. Maar eigenlijk in mijn eerste jaar maakte ik al een Nederlands kampioen.
0: Aha.
1: En dus ik was eigenlijk al redelijk snel in de picture.
0: Maar even nog, hoe ben je tot schermen gekomen?
1: Ja, dat was de eerste sport die ik niet kon.
0: Oké, want je deed al andere sporten?
1: Ja,
0: zoals?
1: ik heb geturnd atletiek en handbal gedaan.
0: Okay.
1: En ik heb wel redelijk talent voor sporten en bewegen.
0: Ja.
1: Daarom ben ik ook sportleraar natuurlijk geworden.
0: Ja.
1: Toen kwam ik op mijn opleiding bij het CIOS, kwam ik met schermen in aanraking. En dat vond ik zo moeilijk. Ik denk, dit is het.
0: Ah.
1: Dit moet ik gaan doen.
0: Oké. Nou, dat is wel een mooie karaktereigenschap, hè?
1: Ja.
0: Dingen echt uitproberen die je niet meteen kunt.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, daar ontstond ook eigenlijk mijn passie.
0: Ja.
1: He, ik ben altijd op zoek naar dingen die niet zo heel eenvoudig zijn. Nou, tekenen en schilderen is ook niet zo eenvoudig. Nee. En daar kan ik me dan helemaal in verdiepen. Dat vind ik heerlijk.
0: Ja, ik las ergens iets van jou dat je in 12 weken kun je iets leren. Maar dan?
1: Je kan in 12 lessen kan je het spel schermen leren.
0: Ja.
1: Maar wil je echt het schermen echt onder de knie krijgen, dan kost je dat toch 20 jaar.
0: 20 jaar?
1: Ja.
0: Oké. En je noemde net even tussen neus en lippen door dat je dus het eerste jaar dat je begon meteen iemand
1: kampioen van Nederland
0: had gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, en hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ik denk hard werken.
0: En talent.
1: Maar het grappige was, ik had natuurlijk nog geen schermschool of schermvereniging.
0: Nee.
1: Dat deed ik bij mijn moeder in de kamer. En bank aan de kant. En daar stond ik in de kamer, stond ik schermles te geven. En mijn eerste kampioen was ook eigenlijk mijn eerste proefkonijn. En dat was mijn eigen zus.
0: Ah,
1: dus, daar heb ik eigenlijk flink het schermvak op geoefend.
0: Ja.
1: En dat ging zo goed dat... dat zei Nederlands kampioen. Ook onverwachts voor mij natuurlijk, omdat je net begonnen bent.
0: Ja.
1: Maar ja, daarna heeft het talentschap eigenlijk qua schermen wel doorgezet. Want gisteren heb ik mijn 151ste kampioen van Nederland kunnen feliciteren.
0: Gefeliciteerd ook.
1: Ja, dank je.
0: Ja. Jongen, dat...
1: Gisteren waren de Nederlands kampioenschappen voor senioren.
0: Ja.
1: En een van mijn jeugdleden, die werd Nederlands kampioen voor de vierde keer achter elkaar.
0: Aha.
1: Maar we hadden ook zilver en we hadden ook twee keer brons. Dus we hadden een compleet podium van de schermers uit Apeldoorn.
0: Zo, en waar zit je nu met je schermschool?
1: We zitten in de Gentiaanstraat.
0: Ja.
1: In de school daar, het Gentiaan College. En daar schermen we op de dinsdagavond in Apeldoorn.
0: En hoeveel leerlingen heb je?
1: Ja, alles bij elkaar zitten we op 80, maar we zitten in 3 steden. Dus we schermen dus ook op de maandag in Zutphen en op de woensdag in Doetinchem. Mm-hmm. Dus we hebben 3 locaties eigenlijk waar we het schermen aanbieden.
0: Ja.
1: Zodat we eigenlijk een groter bereik hebben. Want schermen blijft natuurlijk een kleine sport.
0: Ja, het is inderdaad niet iets wat bekend is bij het grote publiek.
1: Nee.
0: Maar dat je, hè, omdat je zus dan de eerste was, is het ook onder vrouwen, wordt het ook onder vrouwen veel gedaan?
1: Ja, zeker. Het heeft niks met seksen te maken.
0: Nee.
1: Of je nou man, vrouw, groot, klein, slank of dik bent.
0: Nee.
1: Dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Iedereen kan het schermspel leren. En het is voor elke leeftijden. Mijn jongste leerling is 6, mijn oudste is 83.
0: Zo.
1: Dus ja, voor iedereen kan het.
0: Ja,
1: dus,
0: maar moet je wel speciale eigenschappen ervoor hebben?
1: Vooral veel plezier.
0: Oké.
1: Dat vind ik veel belangrijker.
0: Ja.
1: En kijk, als je op 50-jarige leeftijd binnenkomt en je zegt van ik wil Olympisch kampioen worden, dan zeg ik van nou, dan had je 30 jaar eerder moeten komen. Maar wil je het spel gewoon op een leuke manier spelen, ja, dan dat kan zeker.
0: Ja, oké. Okay. Je bent toch op enig moment ben je dus naast bondscoach voor het schermen te zijn, ben je dus ook gaan schilderen.
1: Ja, dat deed ik eigenlijk al.
0: Mm-hmm.
1: Dat heb ik mijn hele leven ook gedaan. Maar op een gegeven moment ontdekte ik ook wat de overeenkomsten daardoor waren. Van wat er in het schermen gebeurt en wat ik met het tekenen en schilderen doe. En het begint sowieso met gewoon de passie voor alle twee.
0: Ja, we gaan even luisteren naar een nummer dat jij hebt uitgekozen. En je mag zelf aangeven waarom je dat hebt gekozen. En dan gaan we naar die tijd. Je gaat natuurlijk niet alles vertellen. Want het is de bedoeling dat er mensen donderdagavond naar je lezing komen. Maar dan over wat de overeenkomsten zijn. En welk nummer had je uitgezocht?
1: Ik heb het nummer van Sweet Lorraine van Uriah Heep. En daar heb ik gewoon warme herinneringen aan dat nummer.
0: Oké. Olaf heeft het gevonden.

0: Zo. Uriah Heep was dit.
1: Ja,
0: en
1: mooi,
0: tegenover mij zit Georges Desropes. Hij is bondscoach van de Nationale Schermbond en tegelijk gedreven kunstenaar. En over beide gaat hij aanstaande donderdagavond gaat hij praten bij Apeldoorns ateliers boven de HEMA. We hebben het al even over het schermen gehad. En nu bij het schilderen, hoe ben je ertoe gekomen om te gaan schilderen?
1: Nou, eigenlijk was dat eigenlijk mijn eerste keus om dat als beroep te gaan doen.
0: Ah.
1: En dat is eigenlijk door mijn vader een beetje verpest.
0: Die zei, daar kan je geen droog brood mee verdienen?
1: Of? Nou, dat heeft hij niet gezegd. Maar ik was toegelaten aan de kunstacademie. Maar de inschrijving heeft hij achtergehouden. En toen was ik ook al aangenomen op het CIOS. Toen ben ik maar naar het CIOS gegaan.
0: Aha.
1: Maar 5 jaar later vond ik die papieren terug. Dus dat heeft hij achtergehouden. Dat was niet zo netjes.
0: Nee, ik kan me zo voorstellen dat dat daar ook wel enig...
1: Nou, nee, want ik was toen al zo met de sport bezig. En dus ja, toen was ik eigenlijk ook al schermleraar geworden.
0: Ja.
1: En dat vond ik ook helemaal geweldig. Dus ik heb er eigenlijk nooit zo... ik heb wel op zijn sterfbed hebben we het er samen over gehad. En dat niet zo netjes was. En dat heeft hij ook toegegeven. Ja. Dus hij zei van, ik neem het mee, mijn graf in. En dan is het klaar.
0: Okay.
1: En dat was een heel mooi einde met wat ik met hem had. Dus we hebben het goed afgesloten.
0: Nou, dat is heel fijn. Heel belangrijk,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja,
0: ja. En he, er zijn dus overeenkomsten, daar ga je donderdagavond ook over hebben.
1: Ja.
0: Wat is de eerste overeenkomst?
1: Nou, in eerste instantie gewoon de perfectie. Het schermen gaat om hele kleine bewegingen. En het gaat soms om millimeters. En dat is bij het schilderen en tekenen ook. Want als iets niet anatomisch gezien niet klopt, dan ga je dat meteen zien.
0: Ja.
1: En of je doet het heel bewust.
0: Ja.
1: Kijk naar Salvador Dali.
0: Ja.
1: Die doet heel bewust anatomisch veranderingen.
0: Mm-hmm.
1: En, maar ik ben juist van de kunst van het bewegen die ik in de sport zie. Dat breng ik ook op mijn doek neer. Ik heb bijvoorbeeld een heel mooi schilderij gemaakt van Epke Zonderland. Op het moment dat hij in de lucht zweefde, toen hij bij in Londen Olympische Spelen 2012 goud haalde. Dat ene moment, en iedereen herkent dat moment. Dat
0: Want
1: hij daar...
0: wij horen dan ook het commentaar dat er toen bij
1: ja,
0: was.
1: Dat, ja, dat, ja. Dat komt altijd weer terug.
0: Ja.
1: Kijk, en dat soort bewegingsmomenten, dat leg ik dan vast op doek. En het is niet fotografisch. Je kan duidelijk zien dat het wel een schilderij is.
0: Ja.
1: Maar ja, dat vind ik mooie momenten.
0: Dus...
1: En dat doe ik ook voor schermen. Maar ik heb ook schilderijen van een dans. En dus er zijn zoveel mooie sporten waarin een heel mooi element in zit. Bewegingselement.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan je met een foto natuurlijk vastleggen.
0: Ja.
1: Maar ja, ik doe het dan met verf en penseel.
0: En laat je dan ook aan Epke Zonderland weten dat je dat geschilderd hebt?
1: Ja, ik sta

0: samen met Epke op de foto dat hij dat schilderij ook gezien heeft.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat komt ook omdat ik heel veel op Papendal ben. Want Papendal is eigenlijk mijn vaste werkplek voor schermclinics die ik geef voor bedrijven en scholen.
1: Ah.
0: En daar kom ik natuurlijk al die topsporters tegen.
1: Ja.
0: Dus ik ben nu ook met Jessica Schilder, de wereldkampioen kogelstoten. Die heb ik een paar maanden geleden ontmoet. En daar heb ik ook afspraken mee gemaakt om daar een mooi schilderij van te maken.
1: Nou, heel prachtige combinatie.
0: Ja.
1: Ja, wat dat betreft heeft je vader misschien toch gelijk gehad dat hij...
0: Nou, niet helemaal, want het is toch gedeeltelijk mijn beroep geworden. Ja,
1: ja. Ja. Maar je schildert ook dieren.
0: Ja, zeker. Want ik kom uit een biologenfamilie. Dus bij ons was de natuur eigenlijk standaard in huis.
1: Mm-hmm.
0: En onze vakanties bestonden ook eigenlijk alleen maar uit natuurvakanties.
1: En waar naartoe?
0: Ja, gewoon in Nederland.
1: Okay.
0: Ja, dat was gewoon fietstochten in Nederland. En want Nederland is eigenlijk al heel erg mooi.
1: Mm-hmm.
0: En... dus daar hebben we hebben heel veel van huis meegekregen over de natuur, over vogels. Mijn vader was ornitholoog, dus daar krijg je ook alles over de vogels mee.
1: Ja.
0: En mijn moeder die zat in de planten en de vlinders. En ja, mijn broers en zusters die doen dat ook allemaal. Ze zijn allemaal met de natuur wel bezig. Ik vind het prachtig. En ik ben zelf gek op wilde katten. Ja, dus een leeuw, een tijger,
1: ja.
0: een lynx. Dus daar maak ik graag mooie werken van. Ja.
1: Ja. Nou, dan gaan we toch weer even terug naar jouw lezing van aanstaande donderdag.
0: Ja.
1: Is iedereen welkom?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Iedereen die geïnteresseerd is in kunst is natuurlijk welkom. Maar ook mijn verhaal over de sport, als je daar wat meer over wil weten. En ik vertel ook wat over de geschiedenis van mijn familie. Want dat is ook heel erg leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En hoe laat begint het?
0: Het begint om 7:00 volgens mij. Nee, 6:00. 6:00 tot 9:15, geloof ik. Even kijken uit mijn hoofd.
1: Ik zit even te kijken hoor. 6:00?
0: Nee, 7:00.
1: Lijkt
0: 7
1: me een beetje vroeg.
0: Ja.
1: Ja, 7:00
0: uur, ja.
1: Tot 9:15 zie ik hier staan.
0: Ja, zeg maar 1.5 uur.
1: Ja.
0: Beetje kopje koffie erbij.
1: Ja, maar is dat ook een toegangsprijs?
0: Ja, voor degenen die lid zijn van de Atelier Apeldoorn is het gratis. En voor de anderen is de toegang €5. Dus dat is een vrij laag bedrag. En die €5 komt ten goede aan de Atelier Apeldoorn. Dus het is een beetje een sponsorbedrag. Zodat wij weer verder kunnen als atelier.
1: Ja, want je zei net al van... jullie zitten nu in een prachtige ruimte.
0: Ja, zeker.
1: En mooi toegankelijk ook. Maar ja, op het moment dat de oranjerie helemaal afgebroken wordt... zijn jullie dus op de klos?
0: Ja, ja dat komt toch vrij snel. Iets sneller dan we verwacht hadden.
1: Ja.
0: Maar wat ik begrepen had, is het per 1 januari einde oefening daar. Dus moeten we druk op zoek naar een nieuwe locatie. Dus als mensen wat weten, je mag ons altijd bellen.
1: Kijk, ga je naar Atelier Apeldoorn, denk ik?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. En je hebt ook een hele mooie poster meegenomen.
0: Ja.
1: Kun je er iets van beschrijven?
0: Ja, op die poster daar staat een foto van Jan Gerben. Dat is een kunstfotograaf. En die heeft mij gefotografeerd terwijl ik aan het schilderen ben. En ik schilder daar eigenlijk mijzelf als schermleraar. En uit het doek komt mijn sabel. Dus die steekt eigenlijk het doek uit. En met penseel ben ik dus eigenlijk met hem aan het strijden. En dat is nou eigenlijk ook waar het helemaal om gaat. Het is het schermen is een duel met een daadwerkelijke tegenstander die beweegt.
1: Mm-hmm.
0: En het schilderen is voor mij een duel met een tegenstander die stilstaat. En dat is namelijk mijn doek.
1: Kijk.
0: En daar moet ik dus iets... Daar heb ik een gevecht mee. En dat gevecht wil ik winnen. Net zoals ik dat schermspel wil winnen.
1: Ah, het onderwerp wat je gaat schilderen... komt dat zo ineens bij je op? Of,
0: Nou, nee, het probleem bij mij is... ik heb zoveel onderwerpen in mijn hoofd zitten... dat ik 600 jaar moet worden.
1: Ja, dat denk ik.
0: Dus ik moet er een paar uitkiezen.
1: Ja.
0: Ja. Ik zit echt vol.
1: Ja.
0: Het mooiste doek wat ik ga maken, waar ik de voorbereiding...

0: tegen alle schermen. Dus ik zei van, je mag nog een keer kampioen worden, maar dat moet dan binnen 8 jaar. Ja. Want daarna kom je niet meer op het doek.
1: Nee. Ik zag dat een van jouw leermeesters Marius van Dokkum is.
0: Ja, ik heb bij Marius van Dokkum ook les gehad.
1: Ja.
0: En bij Hans Bulder, de natuurschilder. Mm-hmm. En ik heb bij Peter ter Lohuis tekenles gedaan. Dus ik ben ook heel leergierig. Dus ik steek overal mijn neus in eigenlijk.
1: Ja.
0: En, maar een van de topleraren waar ik les van gehad heb, dat is Cornelis Lemaire in Eindhoven. En dat moeten de mensen maar eens gaan googlen. En Lemaire is gewoon het Franse woord le en maire, M-A-I-R. En nou, dat is echt ongelooflijk. Dus als mensen van kunst houden, dan moet je dat maar eens gaan. Die man is, ik denk, 400 jaar te laat geboren.
1: Ja.
0: Want die leeft nog steeds in die tijd. Maar echt een geweldige schilder. En een geweldige leraar.
1: Nou, kijk, dat heb je dus ook maar weer even aan ons verteld. En dat gaan we allemaal opzoeken, met z'n allen. Ik kan me zo voorstellen dat jij er een prachtig verhaal van maakt.
0: Gaat zeker lukken.
1: Aanstaande donderdagavond. Ja. Ik hoop ook dat er heel veel mensen op afkomen. Dat er ook luisteraars op afkomen. Want die combinatie van schermen en schilderen is natuurlijk ontzettend interessant. En heel fijn dat je naar de studio wilde komen om daarover te vertellen.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ja. Dus dankjewel, Georges Derop. En je gaat ook vertellen waar je naam vandaan komt. Helemaal mooi.
0: Ja.
1: Ja. Heel veel succes verder ook. We gaan nu naar Don't Stop Me Now van Queen. Nee.

0: Op vrijdagavond 19 juni duikt kernfysicus Melissa van Beekveld op de Volkssterrenwacht Buslo in de wereld van het allerkleinste. In een heldere presentatie laat ze zien hoe het onderzoek aan kleine kerndeeltjes sterrenkundige informatie geeft over het ontstaan en de werking van de kosmos. De Sterrenwacht is vanaf 19:30 geopend en de presentatie begint om 20:00. Parkeren kan op het eigen terrein van de Sterrenwacht. We gaan nu naar Black Velvet. Oh, we moeten.
1: Het laatste nummer van het uur.
0: Oh, dit is alweer het laatste. Het is goed dat Olaf het zegt, want als je iemand in de studio hebt, dan vliegt de tijd inderdaad. Dus ik moet meteen ook afsluiten voor dit eerste uur van de matinee van maandag de 15e juni. Olaf. En ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk weer afstemt op de matinee van RTV Apeldoorn. En we gaan er nu uit met Black Velvet van Alana Miles.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.

0: naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is het tweede uur van de matinee van deze maandag de 15e juni. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op de matinee bij RTV Apeldoorn. Olaf Bos is mijn steunend toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Michiel Luiks komt in de studio uit de doeken doen wat we kunnen verwachten van het Benefietconcert dat op zaterdagavond 20 juni gehouden wordt in de Drie Ranken en dat voor de herberg is. Michelle Seton, sport- en beweegconsulent van Sportservice Apeldoorn, zoekt enthousiaste inwoners van Apeldoorn die zich willen inzetten voor senioren en zichzelf willen ontwikkelen. Ja, zou dat met Hans de Boy ook zo zijn, die Annabel zingt? En ook nog wel in een bepaald datingprogramma kwam te zien en daar werd hij niet meer herkend.

Op zaterdag 20 juni openen Rijkswaterstaat en aannemer Heijmans de bouwlocatie van het groot onderhoud aan de A30 tussen Lunteren en Barneveld voor het publiek. Tijdens de Landelijke Dag van de Bouw krijgen bezoekers de unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen. De toegang is gratis. Om het bezoek veilig en prettig te laten verlopen vraagt Rijkswaterstaat bezoekers om vooraf een gratis ticket te reserveren, inclusief aankomsttijd. Tickets en meer informatie is te vinden op Dag van de Bouw A30. En we gaan nu naar Summer of 69 van Bryan Adams.

0: Ondertussen zijn tegenover mij aangeschoven Michiel Luiks. Welkom Michiel. En Marcella. Eens even kijken, want we gaan het hebben over de herberg aan de Deventerstraat. En daar wordt een benefietconcert voor gehouden in de Drie Ranken. En daar wordt onder andere gezongen door het popkoor Vibe. En daar zitten zowel Michiel als Marcella in. Maar Michiel heeft ook nog meer functies bij de herberg.
1: Ja, natuurlijk. Ik ben sinds 4 jaar ben ik bestuurslid van de herberg. Samen met een aantal anderen. En de herberg is een inloophuis voor dak- en thuislozen. Al sinds 1978. Over 2 jaar bestaan we 50 jaar. En naast het feit dat we 's middags inloophuis zijn, hebben we nog een aantal meer functies. Er zijn ook briefbusadres voor dak- en thuislozen. Voor mensen die geen woonadres hebben en daardoor wel een uitkering kunnen aanvragen.
0: Oh, dat is ook wel heel belangrijk.
1: Absoluut. Daarnaast hebben we ook 2 maaltijden per week die we verzorgen. Waar dak- en thuislozen van gebruik kunnen maken. En omdat ik ook in dat koor zit sinds 1,5 jaar... heb ik het voorstel gedaan aan het bestuur om een benefietconcert te organiseren. We komen elk jaar geld tekort.
0: Ja.
1: We moeten leven van subsidies en van donaties. Dat is telkens toch krabbelig aan alle poorten. En het zou mooi zijn als we hier een mooi concert voor kunnen maken. Waarbij we wat geld op kunnen halen om ons tekort aan te vullen.
0: Ja, want hoeveel dak- en thuislozen maken gebruik van de herberg?
1: Dat wisselt een beetje. We zitten zo'n beetje tussen de 30 en de 40 personen per middag die bij ons komen.
0: Mm-hmm.
1: En de samenstelling is telkens ook wel anders. Er zijn nog 2 andere organisaties die ook voor dak- en thuislozen zorgen. Dat is SDA, Stichting Daklozen Apeldoorn. En natuurlijk het Leger des Heils.
0: Ja.
1: En die verzorgen ook een aantal zaken.
0: En zitten er dan ook nog grote verschillen in of het welke periode van het jaar het is?
1: Ja, kijk, de afgelopen week is weer wat mooi weer geweest. En dan zien we ze ook wat minder binnenkomen.
0: Ja.
1: Of heel kort binnenkomen. Maar als het heel slecht weer is, dan zien we ze vaker langer binnenkomen. En ja, het wisselt ook een beetje per seizoen. We zien wel dat er steeds meer toeneemt, het aantal daklozen.
0: Ja.
1: En dat is ook een deel door migranten die hier komen werken vanuit Oost-Europa. En die op straat komen te staan als op het moment dat ze geen baan meer hebben.
0: Ja.
1: En dan moeten ze maar zien om rond te komen zelf. En dan kunnen wij ze ook een mogelijkheid geven in ieder geval om onderdak bij ons te krijgen in de middag. Maar ook een woonadres.
0: Ja.
1: Waardoor ze dus ook een uitkering kunnen aanvragen.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Hè? Als je geen adres hebt, dan kun je niets aanvragen in Nederland.
1: Precies, ja.
0: Nee, dat is inderdaad een heel groot probleem.
1: Ja.
0: En hoeveel tijd van de dag kunnen ze bij de herberg

0: binnenlopen?
1: Bij ons in de middag, 's ochtends bij SDA.
0: Ja.
1: En ja, voor de rest van de dag leven ze op straat.
0: Ja.
1: Ja, ze mensen die toch geen dak hebben boven hun hoofd.
0: Nee, want ik zag ook al op jullie site dat jullie inderdaad ook nog wel meer vrijwilligers zoeken.
1: Ja, zeker. Graag.
0: Ja.
1: Graag. We hebben nu ongeveer 50 vrijwilligers die verschillende taken uitvoeren. Maar goed, het vergrijst ook het contingent. Waardoor we eigenlijk toch weer graag jong aanwas zouden willen hebben. Dus bij deze ook een oproep aan mensen die hiervoor voelen. Om die affiniteit hebben met deze categorie. Om bij ons te komen kijken en een dagje mee te lopen. Om te kijken wat het nou inhoudt.
0: Ja. Nou, dat is. Ik denk dat de luisteraars nu in ieder geval een beetje een beeld hebben van de herberg. Het zit dus op de hoek van de Deventerstraat.
1: Ja, op de hoek van de Deventerstraat met de Giftstraat.
0: Ja, met de Giftstraat.
1: De
0: Ja, ik weet ook nog wel, een aantal jaren geleden was het daar buiten ook heel erg druk.
1: Ja.
0: Maar dat is.
1: Dat is weer wat rustiger geworden.
0: Weer wat rustiger geworden, gelukkig.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en dan krijg je dus Rijtse Giespers, die heeft meerdere koren. Ik heb hem afgelopen zaterdag ook nog piano horen spelen en zingen bij de Culturele Pleinmarkt. En hij had natuurlijk ook verschillende koren die daar weer begeleiden. Maar jullie zitten allebei in het popkoor Vibe. Ja. Marcella, hoe ben jij daar zo bij gekomen?
2: Nou ja, ik ben vorig jaar verhuisd naar Apeldoorn. En toen zocht ik een koor. Want ik denk, hoe kan je beter integreren in een stad dan via een koor en samen zingen? Dat is natuurlijk heel mooi.
0: Ja.
2: En ik heb eerst een les genomen bij Rijtse. En die zei, nou, ik heb nog plek in een koor. Dus zo is dat gekomen.
0: Ah, kijk. Kijk.
2: Ja. En het is een heel erg leuk koor. Het is, we zijn met 30 mensen, dames en heren. 5 stemgroepen. En we zingen popnummers en echt van vroeger tot nu. En van jong tot oud, moest ik ook nog zeggen, van Michiel. Van 17 tot 75, dat was ook echt zo. En het is allerlei soorten mensen en heel divers. En we hebben ontzettend veel plezier.
0: Ja, want ik moet heel eerlijk zeggen, de naam Vibe is een nieuwe naam van een koor. Ik had het nog niet eerder gehoord.
1: Ik ook niet, voordat ik bij het koor kwam. Klopt.
2: Ja, we staan nog niet zo lang, hè? 1,5 jaar ongeveer.
0: Ja.
2: En we gaan ook steeds meer optreden. Dus het zou inderdaad heel goed kunnen. Maar vanaf zaterdag hoop ik dat er heel veel meer mensen van Vibe horen.
0: Ja.
2: Want wij gaan dan dat benefietconcert geven.
0: Ja.
2: Van 8 tot 10.
0: We gaan zo dadelijk nog wat meer over het benefietconcert hebben. Maar jullie hadden ook een verzoeknummer.
1: Ja.
0: Welk nummer?
1: Het is een nummer wat op mij in ieder geval heel veel indruk heeft gemaakt. Wat we heel mooi hebben ingestudeerd. Het nummer Rise Me Up. Ik ken op even niet meer de auteur van het nummer. Maar draai me eventjes. Dan horen we allemaal hoe mooi het is.
0: Nou, en Olaf heeft het klaarstaan. We gaan het You Raise Me Up van Wesley Klein hebben we in dit geval.

0: Ja, we hebben nu dus net geluisterd naar een prachtig nummer. You Raise Me Up. En in dit geval was het dan gezongen door Wesley Klein. Maar waar gaat het om? Het wordt aanstaande zaterdag ook gezongen bij het Benefietconcert voor de Herberg. En twee zangers van Popcore Vibe, onder leiding van Rijtse Giespers, die zijn hier om nog wat meer te vertellen. Michiel Luijks die heeft net verteld over de herberg, wat daar allemaal gebeurt. En we hebben het al heel even kort gehad over het koor. Maar ik zie dat jullie niet alleen als popkoor komen, maar dat er ook zangstudenten komen zingen.
1: Ja, klopt, ja. Zoals dat nummer wat we net hoorden, dat wordt door een zangstudent gezongen. En dan zijn wij het achtergrondkoor.
0: Ja.
1: En ja, dat klinkt ook helemaal prachtig. Dus ja, en zo zijn er meer. En Rijtse zelf gaat ook wat nummers zingen. Ja. Waar wij dan ook als achtergrond fungeren. En een aantal nummers zingen we dan zelf als koor. Dus zo maken we de avond vullend.
0: Ja.
1: Met een beetje een gevarieerd programma.
0: Ja, want jullie bestaan nu 1,5 jaar, heb ik opgegeven.
1: Ja, klopt.
0: Hoeveel nummers hebben jullie al in jullie repertoire?
1: Oh jeetje, dat is een goede vraag.
2: Nou, ondertussen wel aardig wat. Maar we hebben er in ieder geval op dit moment, voor de komende zaterdag hebben we er 8 geoefend en in het repertoire zitten. Maar daarnaast, het hangt ook een beetje van de periode van het jaar af. We hebben met bijvoorbeeld rond de kerstdagen hebben we ook een aantal kerstliederen geoefend.
0: Mm-hmm.
2: Dat is nu natuurlijk weer een beetje op de achtergrond geraakt.
0: Ja.
2: Maar we gaan het nummer Ik Zing, Ik Zing. Ik weet niet of je dat wat zegt. Mm-hmm. Dat heb ik ook heel mooi ingestudeerd. Dat kunnen ook heel mooi meerstemmig zingen.
0: Ja.
2: Maar goed, er zijn nog veel meer nummers die we ingestudeerd hebben. Alleen het varieert iedere keer het repertoire.
0: Ja, want hoeveel stemmig zingen je?
1: 5.
0: 5-stemmig.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En we hadden het net al over. Vaak worden er nog extra mannen gezocht. Dus dat zal bij jullie wellicht hetzelfde zijn. Ik zie ook dat er persoonlijke verhalen van bezoekers van de herberg komen.
2: Ja, ja. We hebben in ieder geval een verhaal van iemand met een briefadres die dakloos is geworden door een scheiding en daardoor op straat komen te staan.
0: Mm-hmm.
2: Die zal zijn verhaal vertellen hoe zijn leven in elkaar zit en hoe het allemaal zo gelopen is. En dat het eigenlijk iedereen kan overkomen. Het is niet een bepaalde categorie die aan de zijkant van de maatschappij zit, maar heel echt in de maatschappij staat. En iedereen kan dakloos worden.
0: Ja.
2: Door een faillissement, door een scheiding, door gokschulden, noem maar op. Er zijn allerlei mogelijkheden waarop je ook in zo'n situatie terecht kunt komen. Dus ik denk dat we heel goed voor deze groep moeten zorgen.
0: Ja.
2: En dat deze groep toch wel aandacht nodig heeft.
0: En hebben jullie dan ook nog uren waarin bijvoorbeeld advies wordt gegeven over financiële problemen of dat soort dingen?
2: Nou, dat kunnen wij niet, maar we hebben wel spreekuren op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Maar mensen in ieder geval die in problemen zitten, ofwel psychologisch, dan wel maatschappelijk, dan wel financieel, in ieder geval een gesprek kunnen hebben met een hulpverlener. En dan kunnen dan hebben wij korte lijnen naar de diverse instanties zoals Teamens of de schuldenhulpverlening van de gemeente. Of, er zijn allerlei mogelijkheden die we dan wel kunnen aanboren voor ze.
0: Okay.
2: We kunnen ze niet helpen, maar we kunnen ze wel in de goede richting helpen.
0: Okay. Ja, en dat is natuurlijk ook alleen maar heel erg fijn. Ja. En dit gaat dus, jullie benefietconcert, wat jij al uitlegde aan het begin, Michiel. Hè, je kunt, elke keer moet je elk dubbeltje om. Dubbeltje mag je niet meer zeggen. elke cent moet je omdraaien.
2: Ja.
0: Om het allemaal goed te kunnen voltooien.
2: Ja.
0: Het is dus aanstaande zaterdag de 20e juni in de Drie Ranken aan de Eglantier. 8 uur begint het.
2: Ja.
0: Toegang.
2: Ja, mensen kunnen zich aanmelden via onze website, Stichting de Herberg. Als je dat googelt, dan kom je bij de Vrienden van de Herberg. En daar kun je via een link kun je aanmelden voor een toegangskaartje. Het is een hoog bedrag, €30. Ik kan me iets bij voorstellen dat mensen dat bezwaarlijk vinden. Aan de andere kant is het geld bedoeld voor de herberg om een substantiële bijdrage te leveren.
0: Ja.
2: Dus die totaal €30 gaat er naartoe.
0: Ja, want ik zie wel dat het inclusief koffie, thee en fris is.
2: Ja. In de pauze, ja.
0: Ja. En als je iets anders wil drinken, dan kan je dat ook bestellen bij de bar?
2: In de Drie Ranken hebben ze geen alcohol.
0: Nee.
2: Dus, dus daar zijn weinig mogelijkheden om extra dingen te
0: regelen. Maar dan heb je dus in ieder geval bij je €30 heb je dan je koffie, thee of fris.
2: Dat heb je in ieder geval in de pauze,
0: dan bij.
2: Ja. Ja. Ja.
1: En we proberen zo leuk mogelijk avond van te maken.
2: Ja. Absoluut.
1: Vanuit het koor.
2: Absoluut.
0: Ja. Ja, ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Ja. Ja, heb jij ook een favoriet nummer, Marcella?
1: Nou ja, nu kan ik moeilijk zeggen meer Raise Me Up. Ja. Ik vind Multicolor echt heel leuk. Het swingt. Okay. En het heeft ook een wat meer diepgang. Dus dat heeft mijn hart.
0: Nou, dat ontzettend leuk. Hebben we nog wat vergeten?
2: Nou, ik denk dat het meestal wel gezegd is.
0: Ja, als je nog één keer weer de website wilt noemen.
2: De website Stichting de Herberg. En de Vrienden van de Herberg. Dat zijn de twee sites waar je in ieder geval je op kunt inschrijven.
0: Oké, en ik neem aan, het staat bij dat de aanvang is om 8:00. Dan zal de zaal eerder open zijn, lijkt me.
2: 7:30.
0: Half 8, en dan kun je ook in de zaal nog kaartjes kopen?
2: Ja, als we niet uitverkocht zijn, wat ik wel hoop.
0: Ja.
2: Ja. Dan zijn er natuurlijk altijd kaartjes nog te kopen aan de zaal. Ja.
0: Nou, ja. En dat kan dan wel via de PIN of een...
2: Zeker.
0: Wat dan ook.
2: Zeker, ja. Ja.
0: Nou, geweldig dat jullie naar de studio...
2: Tineke, bedankt voor de uitnodiging.
0: Komen. Michiel Luiks en Marcella.
1: Dankjewel.
0: En heel veel plezier ook vooral, hè, met het zingen aanstaande zaterdag. Want dat is ook altijd heel aanstekelijk voor iedereen die erbij is. En succes. Ik hoop dat de zaal vol zit.
2: Ja. Dank je.
1: Dank je wel.
2: Dank je. En allemaal tot zaterdagavond.
0: We gaan naar Walk of Life van de Dire Straits.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag is het droog en zal de zon steeds vaker gaan schijnen. Bij een zwakke of matige noordwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. Vanavond is het nog een tijdje zonnig met alleen wat sluierbewolking. Komende nacht neemt de bewolking toe en valt er vanuit het westen een enkele bui. Het koelt af naar 12 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag begint bewolkt, met begin van de ochtend lokaal een enkel buitje. In de loop van de dag komt de zon er steeds beter door en blijft het droog. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het circa 23 graden. Woensdag en donderdag blijft het droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Woensdag wordt het 25 graden en donderdag loopt het kwik op naar 28 graden. Vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen, schrik niet, 31 tot 32 graden. Wel zal het drukkend warm aanvoelen en is het in de ochtend droog, maar neemt in de namiddag de kans op regen en onweersbuien toe. Zaterdag en zondag is het nog zomers warm, met kans op enkele buien of onweersbuien. De temperatuur ligt deze dagen tussen de 27 en 30 graden. Elton John, I'm Still Standing.

Op zondag 21 juni brengt het Apeldoorns Kamerkoor onder leiding van Hester Hentzen-Peter het zomerconcert Stabat Mater, Ode aan de Vrouw, ten gehore. Dit concert vindt plaats in de Dorpskerk in Wilp. Het concert start om 3:30. De deuren zijn open om 3:00 en het is rond 4:45 afgelopen. Na afloop wordt er koffie en thee geserveerd. Tickets zijn voor €17,50 verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/HAK300625. Kinderen tot en met 12 jaar betalen €6. Fast Car, Tracy Chapman.

0: In Apeldoorn wordt heel veel voor de oudere Apeldoorner georganiseerd. En zeker op sportgebied. Zo was ik vanmorgen nog de Old Stars bij de tennisclub Sprenkelaar. Heerlijk anderhalf uur in de buitenlucht aan het tennissen. Maar nu worden er door Acres Sportservice worden ook begeleiders voor de seniorensport gezocht. En wat dat allemaal inhoudt, Michelle Seton, sport- en beweegconsulent, kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welke mensen zoeken jullie?
1: Nou, eigenlijk mensen die zelf graag sporten / bewegen.
0: Ja.
1: En dat ook met anderen willen doen. Dat is het eigenlijk. En ja, in dit geval niet mensen die, die al veel opleidingen daarin gevolgd hebben, maar juist die mensen die dat nog niet hebben. Dus die er nog een beetje nieuw in staan, maar wel gemotiveerd zijn om een groepje te begeleiden.
0: Ja, en wat voor kwaliteiten moet je hebben om daaraan mee te kunnen doen?
1: Nou, het is natuurlijk fijn als je, ja, als je al een beetje weet hoe je met dat je het leuk vindt om met een groep te werken eigenlijk. Mm-hmm. En dat misschien ook al vaker gedaan hebt. De doelgroep natuurlijk. Dat je dat leuk vindt, dat kan wel heel verschillend zijn. Want we zoeken mensen die bijvoorbeeld op de stoel gaan gymnastieken. Vaak zijn dat dan 75-plussers, 80-plussers. Maar ook mensen die, die bijvoorbeeld buitensportlessen geven, die ja, wat een stuk actiever is. Dan hebben we het meer over de, ja, 60-plussers, zeg maar. Dus het is heel, heel divers. Maar goed, daar moet je natuurlijk wel een beetje affiniteit mee hebben, dat je dat leuk lijkt. En het is wel fijn als je zelf al ja, wat meer aan sport gedaan hebt, zodat je ook wat feeling hebt bij, ja, bij de verschillende oefeningen. En dat ook al een beetje naar anderen kan overbrengen.
0: Ja, en je moet zelf fysiek helemaal oké zijn.
1: Ja, dat verschilt een beetje. Dat, je hoeft niet super sportief te zijn. Want helemaal voor de stoelgymnastiek ja, kan het best wel, hoeft het niet super actief te zijn. Mm-hmm. Maar je moet er vooral iets mee hebben. En het een beetje voelen, zeg ik altijd.
0: Ja.
1: Dus dat, ja, dus hè, zoiets hebben van, nou, als je bijvoorbeeld zelf een tijd geleden weer opnieuw bent gaan sporten, dat zijn juist ook vaak wel mensen die hiervoor gemotiveerd zijn.
0: Ja.
1: En die, die zoiets hebben van, ja, dat heeft echt iets voor me gedaan. Ja, dan kun je dat vaak aan anderen ook overbrengen. Dus dat soort mensen zoeken we ook juist wel.
0: Ja, en als je je ervoor opgeeft, wat gebeurt er dan verder?
1: Nou, dan bellen we je eerst op. Dus we hebben op onze website hebben we een inschrijfformulier staan. En dan, nou, daarna bellen we je op.

0: Nou, ja, dat zou... Hè, voor, ja, als je graag vrijwilligerswerk wilt gaan doen en dan in deze hoek zoekt, zijn dat natuurlijk hele mooie mogelijkheden.
1: Ja, zeker. We bieden de opleiding gratis aan. Dus het is natuurlijk de tijdsinvestering die mensen moeten doen. En dat is het voornamelijk eigenlijk. En na de tijd... dus we verwachten eigenlijk terug dat mensen de intentie hebben om daarna ook minimaal 1 keer in de week, en dat is ook meestal wat de mensen meestal doen, dus een groepje te gaan begeleiden. Dat mensen die intentie hebben. En daar helpen we, daar begeleiden we mensen ook nog een tijd in als dat nodig is.
0: Ja.
1: Dus sommige mensen starten hun eigen groep in een eigen wijk bijvoorbeeld. Dat kan. Maar het kan bijvoorbeeld ook bij een sportvereniging, dat je bij een sportvereniging bent, maar er is nog niks voor ouderen, of er is nog ruimte om een extra groep te starten. Mm-hmm. Net zoals Old Stars bijvoorbeeld bij tennis is.
0: Ja.
1: Kan dat ook bij... ik heb nu bijvoorbeeld contact met een mevrouw die dat graag in basketbal ook zou willen, en dat is er nog niet. Nou, dan zijn we een beetje aan het kijken of dat kan.
0: Ja.
1: En dus daar liggen ook de mogelijkheden. En wij hebben ook nog wel een aantal plekken, voornamelijk ook voor mensen die in de valpreventie, dus die een verhoogd risico op vallen hebben, die hebben dan een training gevolgd.
0: Ja.
1: En we zoeken ook mensen die deze mensen dan weer verder kunnen begeleiden. Dus die willen vaak wekelijks blijven bewegen.
0: Ja.
1: Dan zoeken we daar ook weer vrijwilligers die deze mensen kunnen ondersteunen daarbij. Dus...
0: Ja, en dan zie ik dan ook dat je dan mee kunt lopen met een fysiotherapeut.
1: Ja, dat is inderdaad hiervoor. Want de trainingen die de fysiotherapeuten geven, die starten ook weer in september. Dus het is mogelijk om dan een paar mensen daar mee te laten lopen. Zodat die vrijwilligers dus al een beetje de oefeningen kennen.
0: Ja.
1: Voor balans en kracht. En dan daarna ook weer... dat kunnen blijven volhouden met de mensen.
0: Ja.
1: Dus die mogelijkheid is er ook, ja.
0: Nou, wat ik in het begin al zei, het is niet alleen dat er in Apeldoorn zoveel aangeboden wordt op dit gebied, maar je kunt je dus ook nog als vrijwilliger daarbij aansluiten, en dan heb je toch ook weer een mooie kans om anderen te helpen.
1: Ja, zeker, ja.
0: Hoe kun je opgeven?
1: Dat kan via de website van Sportservice Apeldoorn. En als je daar op zoekt op de opleiding begeleider seniorensport, dan kom je op de goede pagina waar ook het inschrijfformulier staat.
0: En tot wanneer kun je inschrijven?
1: We hebben nu zo halverwege juli gezet. Dan zal wel de einddatum zijn, want dan moeten we het wel een beetje... compleet hebben.
0: Ja, want dan kun je ook de indeling maken.
1: Ja, precies. Ja. Dan.
0: Nou, ik hoop dat er heel veel enthousiaste inwoners van Apeldoorn op afkomen op die mogelijkheden die jullie bieden. Heel fijn dat je in de uitzending wilde komen, Michelle Seton van Sportservice Apeldoorn. En heel veel succes.
1: Oké, bedankt.
0: We gaan nu naar 9 to 5 van Dolly Parton.

We lopen naar het einde van de tweede uur van de matinée van deze maandag de 15e juni. Heel fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en dan met name ook op deze matinée. Olaf Bos, dank je wel weer voor de muziek en de techniek. Redactie, dank je wel voor het aanleveren van alle mooie gesprekken. En we gaan er nu uit met Golden Earring, met Radar Love. En graag tot een volgende keer. Ik ben Tineke Jeltsema.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden en lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws. Vanuit de grond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland.

Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Supermarkten in Nederland en België halen verschillende soorten honden- en kattenvoer uit de schappen. Bij controles zijn blauwe stukjes plastic in het voer aangetroffen. Het gaat onder meer om producten van de huismerken van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Delhaize. De dierenvoeding is afkomstig van fabrikant Partner in Petfood NL. Klanten wordt geadviseerd het voer niet meer te gebruiken. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. En de fabrikant van elektrische bussen, Ebusco, bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen komt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijkse werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk

Op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over aangepaste regels voor vliegtuigpassagiers. Zo blijft onder andere de compensatie bij vertraging vanaf 3 uur bestaan, met bedragen tot ruim €600, afhankelijk van de afstand. Verder moeten ticketprijzen transparanter worden weergegeven. Over de nieuwe regels moet nog wel gestemd worden, dat gebeurt de komende maand. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. 3 bungee jump instructeurs in Brazilië zijn aangeklaagd voor doodslag na de dood van een 21-jarige vrouw. Ze werd van een brug geduwd terwijl ze nog niet aan een touw vast zat en viel 40 meter naar beneden. Na het ongeluk probeerden 2 verdachten te vluchten. Het bedrijf had geen vergunning voor de activiteit op de betreffende locatie. De vrouw overleed ter plekke. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Martin.

0: Dit is de matinee met Lydia Olsthoorn.
1: En met Arno, want hij doet de techniek en heeft ook de muziek uitgezocht. Nou, wat gaan we doen het eerste uur van de matinee? We gaan zo meteen praten over het boek Lefwijf. Een van de schrijfsters, 35 schrijfsters, hebben eraan meegedaan. Mirjam Nies die zit hier al in de studio en wil daar ook heel graag even over vertellen wat haar verhaal daarin is. We gaan het ook hebben over theatergroep Weerwar, want die komen met een stuk en dat heet De Supermarkt. Hoe is het als jij niet aangeboren hersenletsel hebt, en hoe is het dan om naar de supermarkt te gaan? Nou, dat kunnen wij 21 juni gaan beleven om 2 uur in de zaal Walvis. En we hebben natuurlijk ook heel veel muziek klaarstaan, en nu met Ramses Shaffy, Sammy.

Op donderdagavond 18 juni van 7:30 tot 9:00... ontvangt boekhandel Broekhuis Apeldoorn met trots schrijver, historicus en journalist Philip Dreugen. Aanleiding is het verschijnen van zijn nieuwe boek De Tijdreiziger. Tijdens deze bijzondere avond vertelt Philip Dreugen over zijn nieuwste werk, zijn fascinatie voor geschiedenis en de opmerkelijke verhalen die hij tijdens zijn research ontdekte. Aansluitend zal hij signeren. Toegang is gratis, maar aanmelden wordt wel op prijs gesteld vanwege de aantallen stoelen die ze neer moeten zetten. En dat kan via apeldoorn@boekhandelbroekhuis.nl.

0: Pieter Skellen met You're a Lady. Volgens mij is dat een heel oud liedje. Het gaat over ladies. Ik weet eigenlijk niet of het alleen maar over ladies gaat. Maar hier tegenover mij zit wel een lady. En dat is Mirjam Nies. En zij is een van degenen die meegewerkt heeft aan het boek Lefwijs. Een van de 35 vrouwen die daar heeft aan meegewerkt. Zeg maar, met hun verhaal. Nou, goedemiddag.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je hier in de studio komt, want dat is altijd gezellig. En dat praat ook vaak wat makkelijker.
1: Ja.
0: Ja, een aantal weken geleden is hier ook degene geweest in deze studio die al die verhalen bij elkaar gebracht heeft. Dat is Lucinda Douglas.
1: Ja.
0: En toen hadden we hier de vraag van, maar wie zijn die schrijfsters eigenlijk? En toen heeft ze jouw naam genoemd. En jij vond het ook eigenlijk wel leuk om hier naartoe te komen om jouw verhaal dan ook te delen.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Maar even in zijn algemeenheid, voor de mensen die het niet gehoord hebben toen. Wat is dat eigenlijk voor een boek?
1: Lefwijf Inspires is eigenlijk een verzamelbundel van 35 verhalen van 35 vrouwen. Die eigenlijk allemaal op een gegeven moment hebben gezegd, ik ga mijn verhaal vertellen. Wat ik ook mee heb gemaakt, waar ik ook vandaan kom. Want het zijn vrouwen van binnen en buitenland. Maar ze hebben eigenlijk allemaal de stap genomen om te zeggen, ik ga schrijven, ik ga uitstappen en ik ga mijn verhaal delen.
0: Ja.
1: En ja, daar toon je lef mee. Dat laat eigenlijk een stukje kwetsbaarheid zien. Maar ook weer heel mooi de kracht van kwetsbaarheid. En deze 35 vrouwen hebben dus meegeschreven aan het boek.
0: Mm-hmm.
1: En dat brengt inspiratie en het geeft ideeën. Maar het is eigenlijk ook bijna therapeutisch, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Het is echt heel mooi, ja.
0: Maar nou vraag me af, zijn die vrouwen dat gaan schrijven met de bedoeling om dit boek samen te stellen? Of zijn ze eerst gaan schrijven om voor zichzelf, om het verhaal op te schrijven wat je mee hebt gemaakt? Dat kan me ook voorstellen, hè? dat een soort verwerkingsproces is.
1: Ja.
0: Dat jij je eigen verhaal opschrijft. Maar hoe is dat eigenlijk dan ontstaan?
1: Nou, dat kan ik niet voor iedereen invullen. Maar als ik naar mijzelf kijk, dan ben ik al gaan schrijven. En toen kwam op een gegeven moment Lefwijf op mijn pad.
0: Mm-hmm.
1: De initiatiefneemster Lucinda, die kende ik al.
0: Oh, ja.
1: En op een gegeven moment kwam dus dit initiatief op mijn pad.
0: Ja.
1: En toen dacht ik ga meeschrijven.
0: Zo, ja, op die manier.
1: En wat ik gemerkt heb, is dat je daar ook klaar voor moet zijn.
0: Mm-hmm.
1: Als je ergens nog middenin zit, dan lukt het nog niet altijd om te gaan schrijven. Is daar nog niet de ruimte voor, nog niet de tijd voor. Maar in mijn geval dacht ik op een gegeven moment, ja, ik ga schrijven, ik ga meedoen.
0: Ja.
1: En toen ben ik eigenlijk in een rollercoaster terechtgekomen. Ik weet nog dat ik Lucinda opbelde en we hebben het er lachend nog wel eens over, dat ze tegen mij zei, oh, weet je wel waar je aan begint?
0: Ja,
1: van, er gaat zoiets moois, er gaan zoveel mooie deuren voor je open. Nou, toen ik begon, wist ik echt nog niet waar ik aan begon.
0: Nee.
1: Maar het is eigenlijk het instappen in een, wat ik altijd zeg, een avonturentrein. En bij ieder station komt er weer iets nieuws, komt er weer iets moois.
0: Ja.
1: En het heeft me heel veel gebracht.
0: Ja, kan je wat noemen?
1: Nou, het heeft me sowieso, werkt het ook voor mij therapeutisch. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven. En door het van me af te schrijven en te durven delen met de buitenwereld. Ja, eigenlijk weet je dat dan wel. Maar kom je ook mensen tegen,
0: mm-hmm,
1: waaruit blijkt, je bent niet alleen. Je staat er nooit alleen voor.
0: Ja.
1: Iedereen heeft een verhaal. Nou, dat sowieso. Dat werkt dus heel therapeutisch en helend voor mezelf. Ook om nog eens door het proces heen te gaan van wat ik heb meegemaakt. Maar ook, ik heb zo'n mooie groep vrouwen leren kennen.
0: Ja.
1: Want het is niet alleen het boek, maar we hebben een community met elkaar.
0: Met die 35 vrouwen?
1: Ja, met deze 35. Maar eigenlijk is de community breder. Want dit is het vijfde boek al. En volgend jaar komt er nog een boek.
0: Serieus?
1: Ja. Ja, het is allemaal
0: Lefwijf,
1: Lefwijf Empowers, Lefwijf Inspires. En het boek dat volgend jaar verschijnt heet Becoming Me.
0: Okay.
1: Ook zo'n prachtige titel.
0: Ja, maar het heeft een beetje dezelfde insteek, zeg maar, steeds.
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
0: Okay.
1: Ja, ja. Nou, en dan leer je deze vrouwen kennen in een community. En het zijn allemaal prachtige vrouwen. En ze hebben allemaal hun eigen reis doorlopen. En ze hebben allemaal besloten om op een gegeven moment uit te stappen. Lef te laten zien,
0: mm-hmm,
1: hun kwetsbaarheid te durven delen met de buitenwereld. En dat verbindt enorm. Het is enorm verbindend,
0: mm-hmm,
1: het is enorm inspirerend. En ja, We zeggen altijd, we klappen elkaar omhoog. Het is zo mooi. Ja. Het is echt een prachtige
0: groep.
1: Maar
0: je zegt ook van, je bent al die vrouwen zijn uitgestapt uit waar je in zit. Hè? Om naar buiten te stappen eigenlijk, als het ware, toch?
1: Ja, klopt.
0: Maar zijn jullie ook weer ergens anders ingestapt?
1: Ja, verschillende dingen zijn daar op ons pad gekomen. Ik heb bijvoorbeeld een interview in het theater mogen doen. Nou, als je mij vorig jaar had gevraagd of gezegd, volgend jaar sta je in het theater,
0: bijzonder,
1: dan had ik echt gedacht, nou,
0: dat
1: echt
0: gaan we
1: niet
0: doen.
1: Nee. Ja. Nou, dat dus. Het boek is er.
0: Ja.
1: Er zijn mooie samenwerkingen zijn er ontstaan. Er zijn bijvoorbeeld vrouwen uit het zakenleven. Nou, het brengt verbinding met elkaar, zeg maar.
0: Ja.
1: Vrouwen die, wat klikt met elkaar en elkaar opzoeken, elkaar bemoedigen. Dus het is echt heel mooi.
0: En dan
1: ja.
0: blijkt misschien ook dat je meer verbinding hebt als dat je in eerste instantie misschien denkt?
1: Absoluut. Hoewel al onze verhalen verschillend zijn, brengt ons dat samen.
0: Mm-hmm.
1: Dat we allemaal zijn uitgestapt, dat we allemaal hebben besloten, we gaan ons verhaal delen.
0: Ja.
1: En dat brengt ons echt samen.
0: En het heeft dat positiefs, een positieve uitstraling.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Alleen maar.
0: Alleen
1: ja,
0: maar.
1: Alleen maar. Ja.
0: Nou vraag ik me even af, want die Lucinda Douglas dan. Hoe komt zij daarbij om dit initiatief te nemen? Weet je dat ook?
1: Nou, haar passie en haar verlangen is dat zij vrouwen wil laten groeien. Vrouwen hun plek wil laten innemen. En vrouwen naar voren wil schuiven eigenlijk.
0: Ja? Ja. Oh, okay.
1: Ja. En daar is ze heel goed in. Dat doet ze heel mooi.
0: Is dat vanuit haar... vanuit welke rol doet ze dat? Is dat vanuit een schrijversrol of vanuit een andere perspectief?
1: Nou, ik zou bijna zeggen, vraag haar nog eens een keer.
0: Ja.
1: Want zij heeft zo'n mooi verhaal om te delen.
0: Ah,
1: zij
0: ja.
1: komt uit Zuid-Afrika
0: ja.
1: en heeft ook een hele weg bewandeld. En van daaruit is haar passie ontstaan om vrouwen samen te brengen.
0: Ja.
1: Zij is nationaal en internationaal spreekster. En dat wil ze heel graag.
0: Dat wil ze.
1: Vrouwen hun plek geven.
0: Ja.
1: Vrouwen laten vertellen. En vrouwen laten groeien.
0: Ja, en dan, die groep die groeit ook. Dus het lukt ook.
1: Ja, het lukt absoluut.
0: Het lukt ook.
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja.
0: Ja, ik stel voor dat we even een muziekje laten horen.
1: Ja.
0: Dan praten we zo verder over jouw aandeel in dit verhaal, hè, in het boek. Daar zijn we natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar. Dus volgens mij komt er nu muziek. Daar komt die.
2: Onder je voeten is plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte.

0: onzichtbare armen van de band Lef. En dat was de verzoekplaat van jou, van Mirjam Nies. Want zij zit hier tegenover mij in de studio. En we hadden het net over het boek Lefwijs Inspires. En jij bent een van de schrijfsters van de 35 eigenlijk, die meegeholpen heeft aan dit boek.
1: Ja.
0: Het vijfde boek al, die is samengebracht door Lucinda Douglas. Ja. Nou, we hadden het net al over van iedereen die hier aan dit boek heeft meegewerkt, heeft wel een verhaal. Hè? Die is ergens doorheen gegaan en eruit gestapt, ja, als het ware. En heeft dat verhaal durven delen ook, met ons allemaal. En nu even over jouw verhaal dan. Jij bent dus een van de schrijfsters. Kan je kort vertellen wat jouw verhaal hierin is?
1: Nou, kort is best lastig, want er is veel gebeurd in mijn leven.
0: Ja.
1: Maar ik heb in 2017 sowieso een operatie gehad die niet helemaal goed is gegaan. Oh. Ze dachten dat mijn borstbeen gebroken was. Uiteindelijk werd daar artrose vastgesteld. Maar ik had al heel lang pijn. Mm-hmm. Pijn eigenlijk bij de aanhechting van mijn rib naar mijn borstbeen. Nou, lang verhaal kort. Ik ben dus aan het borstbeen geopereerd. Toen is een bot uit mijn bekken gehaald en in mijn borstbeen gezet.
0: Klinkt met heel eng, ja.
1: Ja, was een heftige operatie. Ja, ja. Met een plaat eroverheen. En toen ik wakker werd, toen had ik zoveel pijn. Had ik het idee, die plaat zit hoog. Nou, de nacht dat ik draaide, knakte er iets in mijn bekken. Oh. Ik heb daar 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. Niemand vertelde mij wat ik had. Terwijl wel allerlei

0: foto's en scans werden gemaakt.
1: Ja.
0: Nou, na dag 5 trok ik het niet meer. Heb ik gezegd, iemand moet mij vertellen wat ik heb. Mm-hmm. Want dit hou ik niet meer vol.
1: Mm-hmm.
0: Toen werd mij verteld, je bekken is gebroken. Nou, een heel lang verhaal volgt. En ik heb allerlei revalidatie gehad. Ik mocht na 11 dagen naar huis. Maar daar heeft zich zo'n trauma ontwikkeld. In dat ziekenhuis. Met
1: in
0: angst.
1: Het ziekenhuis, ja. Zo.
0: Met angst en paniek. Ik ben daar 11 dagen geweest. Maar daar heeft zich een enorm trauma ontwikkeld.
1: Ja.
0: En daar moest ik mee verder. En toen ik voor de controles kwam, toen bleek dus dat er fouten waren gemaakt. En die zijn ook deels erkend.
1: Hmm.
0: Die erkenning was voor mij ook heel belangrijk.
1: Ja,
0: maar het is inmiddels al wel jaren geleden.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Maar ja, dat heeft wel iets veranderd. Ik ben eigenlijk niet meer dezelfde van voor die operatie.
1: Voor en na.
0: En
1: dus
0: na.
1: Je hebt een leven voor en je hebt een leven na.
0: Ja, ik heb eigenlijk een leven voor en een leven met.
1: Met.
0: Met, ja. Want ik heb chronisch pijn.
1: Ja.
0: En ik kan dus doordat dit gebeurd is, kan ik mijn werk in het onderwijs niet meer uitvoeren. Mm-hmm. Ik was leerkracht in het speciaal onderwijs. En ik werkte met een prachtige doelgroep. Jongeren met autisme voornamelijk.
1: Ja, ja.
0: Maar lukt niet meer.
1: Nee,
0: ik kan dat fysiek
1: dat is veel te zwaar natuurlijk. Ja.
0: Ja, is fysiek te zwaar, maar inmiddels ook mentaal lukt dat niet meer. Dus ja, ik heb ook mijn baan moeten zeggen.
1: Ja.
0: Nou ja, er is dus heel veel gebeurd.
1: Ja.
0: En toen vorig jaar zat ik bij de bedrijfsarts. En toen dacht ik voor de zoveelste keer, want dit was niet mijn eerste operatie. Maar ik heb inmiddels 17 operaties gehad. Ja, dat zijn er heel veel.
1: Je zegt het lachend, maar het lijkt me echt. Je kunt er nu om lachen. Is dat serieus?
0: Ja.
1: Lachen? Of is het lachen omdat je denkt, het is eigenlijk ook wel erg?
0: Nou, het is wel erg.
1: Ja.
0: En ik heb ook echt wel moeten leren dat het mij betrof. Want ik had er eigenlijk had ik afstand genomen van mijn lijf. En overkwam het me allemaal zo'n beetje.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik ben door heel veel therapieën gegaan. En ik heb hele goede begeleiding gehad. En inmiddels kan ik dat zeggen.
1: Ja, ja, dat is fijn. Ja,
0: ja, ja. Inmiddels, het is
1: gelukkig.
0: Goed.
1: Ja,
0: het is goed zoals het is. Ja.
1: Dus je hebt gewoon, je hebt dus al die operaties ondergaan. Je hebt dus je baan kan je niet meer uitoefenen. Wat toch een passie, denk ik, is als je in het onderwijs zo'n beetje werkt.
0: Absoluut, dat
1: met
0: was
1: zo'n
0: een passie.
1: Doelgroep.
0: Ja.
1: En dan?
0: Wat gebeurt er dan? Toen zat ik dus vorig jaar bij de bedrijfsarts en ik hoorde voor de zoveelste keer weer reïntegreren. En toen dacht ik kan dit niet meer. Ik trek dit niet meer en ik kan dit niet meer. Nou ja, ik had heel veel therapieën gehad, omdat ik ook elke keer mijn eigen grenzen voorbij ging.
1: Mm-hmm.
0: En toch echt wel het idee had, dingen overkomen mij heel veel.
1: Ja.
0: Dus ik was de regie over mijn leven ook echt al kwijt. En toen vorig jaar, toen ik bij de bedrijfsarts zat, toen dacht ik, maar nu ga ik de regie terugpakken.
1: Oh,
0: en toen heb ik eigenlijk in overleg natuurlijk met mijn man. En ik ben een christen, dus ik bid voor de dingen. En toen heb ik eigenlijk besloten dat ik mijn baan zou stopzetten.
1: Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk eigenlijk, als je het menselijk gezien bekijkt, heel onverstandig. Want je hebt geen inkomsten meer. Je krijgt geen WW. Je wordt niet afgekeurd, noem maar op.
1: Nee.
0: Maar diep in mij wist ik, dit ga ik doen.
1: Ja.
0: Ik ga de regie over mijn eigen leven terugpakken.
1: Mm-hmm.
0: En dat heb ik toen besproken met mijn werkgever, met mijn leidinggevende, met mijn team, zeg maar, collega's. En dat heb ik gedaan.
1: Ja, je hebt er een punt achter gezet.
0: Ik heb er een punt achter gezet.
1: Mm-hmm.
0: En dat voelde ontzettend goed dat ik die keuze kon maken. Ja, een soort bevrijding.
1: Ja.
0: Nou ja, en toen ben ik dus gaan schrijven. En dat is nog geen jaar geleden. En toen, na de zomervakantie, toen kwam ik dus in aanraking met het LEF. LEF Wife Inspires.
1: Ja, ja.
0: En toen dacht ik, ja, daar ga ik aan meedoen.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk is mijn reis zo begonnen.
1: Een mooie reis toch uiteindelijk, hè?
0: Hele mooie reis. Maar goed, de tijd is kort daarvoor. Maar er is gewoon heel veel gebeurd.
1: Ja,
0: met die operatie. In mijn hele hersteltraject. Dus ja.
1: En dat boek, dat kunnen wij gewoon allemaal aanschaffen, hè? Volgens mij.
0: Ja. Het is te koop bij bol.com.
1: Ja, ja.
0: En er is een Engelse versie. Dat heet Unstoppable.
1: Mm-hmm.
0: En die is via Amazon te koop. Dus dat is de vertaalde versie.
1: Ja, en jij gaat ook nog, ga je ook eigenlijk nog verder schrijven? Ga je ook nog andere verhalen schrijven eigenlijk voor jezelf?
0: Ik heb sowieso nog wel meer ideeën om hier meer mee te gaan doen.
1: Ja, dat is wel mooi natuurlijk.
0: Ja.
1: En even over dat boek. Het boek Lefwijs Inspires, dat is dus het 5e boek al. Hè?
0: Ja.
1: Maar er komt een zesde boek.
0: Er komt een zesde boek.
1: Opgelet, mensen. Ja.
0: Ja. Er komt een zesde boek. Ja, want? En dat heet Becoming Me. Mm-hmm. En er kunnen nog schrijfsters aan meedoen.
1: Kijk.
0: Dus ik zou zeggen, als je dat wil, ga naar lefwijf.nl. Mm-hmm. En daar vind je alle informatie over Becoming Me, over de andere boeken. Daar ontmoet je zeg maar de schrijfsters. Lees je hun verhaal achter het boek. Dus, ja.
1: En hebben die verhalen allemaal, worden die gecorrigeerd? Of is het gewoon je eigen stijl? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Daar zit een eindredacteur achter. Het mag 750 woorden zijn. En
1: kijk,
0: dat is heel ingewikkeld.
1: Ja, ja.
0: Want in mijn geval, wat je dus een leven lang meemaakt.
1: Dan moet je 750 woorden samenvatten.
0: Precies.
1: Oei.
0: En dat is lastig. Ja. Maar er zit een hele goede eindredacteur achter die je helpt. Dus komt eigenlijk wel goed.
1: Dat geeft wel de kern weer van jouzelf, denk ik.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja.
1: Mooi.
0: En dan nog denk je van, ik zou dit ook wel willen vertellen of dat. Of,
1: dat snap ik. Maar dat zou je kunnen doen in een eigen boek.
0: Een eigen boek.
1: Of een eigen verhaal.
0: Precies.
1: Ja,
0: ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Mirjam, ik wil je bedanken dat je hier naartoe bent gekomen om dit allemaal te vertellen. Het boek kunnen we dus bestellen als we dat willen lezen. En als er mensen zijn die denken van, vrouwen, die denken, ik wil ook mijn verhaal opschrijven of vertellen. Ik wil er ook uitstappen en opnieuw eigenlijk op een positieve manier het leven instappen.
0: Ja.
1: Dan kunnen ze terecht, denk ik, bij jullie.
0: Ja. Zeker.
1: Ja.
0: Ja, leuk.
1: Dankjewel. En wij gaan verder met muziek. Ik laat Arno gewoon de muziek beginnen.

0: ELO met Living Thing.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: De komende dagen schakelen we geleidelijk over naar een ronduit zomers weertype. Vandaag wordt het van noord naar zuid 20 tot 25 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen en vooral in de middag schijnt de zon geregeld. Morgen valt de temperatuur met 21 tot 27 graden nog wat hoger uit. Zon overgoten wordt het dan nog niet en de lokale bui is niet geheel uitgesloten. De dagen daarna schijnt de zon volop met in het binnenland tropische temperaturen. Vrijdag kan het benauwd aanvoelen en lijken de hoge temperaturen gepaard te gaan met stevige onweersbuien.

0: Simply Red met It's Only Love. Theatergroep Weerwar die komt met een hele mooie voorstelling en dat heet De Supermarkt. Ik ga erover praten met Ingrid Medendorp. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lydia.
0: Ja, nou, leuk om jou even te spreken hier in onze studio hier bij RTV Apeldoorn natuurlijk.
1: Ja, leuk.
0: Ja, jullie hebben een nieuw stuk. Dat gaan jullie op de planken zetten. Zondag 21 juni om 2:00. Het heet De Supermarkt. Kan je vertellen wat dat voor een stuk is?
1: Nou, het is onze derde theaterstuk. En het thema gaat helemaal over de supermarkt.
0: Ja.
1: En voor mensen met hersenletsel, want wij zijn een groep van mensen die allemaal niet aangeboren hersenletsel hebben, is de supermarkt soms een hele uitdaging.
0: Kan me voorstellen, ja.
1: De supermarkt is iets heel normaals voor de meeste mensen. Dat je pakt je portemonnee, je boodschappenlijstje, je tas, je fiets, je auto, je gaat er naartoe, je doet je boodschappen en je gaat weer naar huis.
0: Ja.
1: En voor ons is dat soms net een klein beetje anders. En eigenlijk had ik vanmorgen, ik ging vanmorgen naar de supermarkt en ik was een beetje moe omdat ik gisteravond met lotgenoten een presentatie heb bijgewoond. En ik ben dan niet helemaal goed in mijn vel. Dus ik stap de supermarkt op de Deventerstraat binnen en het was net speelkwartier voor de middelbare scholieren.
0: Oh, ja. Ja.
1: Nou, je snapt hoe dat werkt. Allemaal kletsende scholieren. Wat voor broodje, wat voor drankje. En ik voel gewoon de bodem onder mij uitzakken. En ik denk, oh jee. En ik heb een lijstje.
0: Ja.
1: En nou ja, dat kan ik dan eigenlijk, ja, melk kan ik nog lezen en brood ook nog wel. Maar als ik sinaasappelsap nodig heb, dan wordt dat diepvriesfriet.
0: Oh.
1: En als ik, langere woorden worden dan een beetje ingewikkeld.
0: Ja, ik snap het.
1: En dat weet ik. Ja. En dat weet ik. Dus ik kon mijn lijstje wel even laten. Ik wilde gewoon heel snel
0: weg.
1: Wat boodschappen hebben.
0: Ja.
1: En weg.
0: Ja.
1: Dus ik heb de boodschappen die ik nog kan herinneren gepakt. Ik heb bij de kassa afgerekend. Want het scanapparaat kan ik ook niet meer zo goed bedienen als ik heel erg moe en heel erg overprikkeld ben.
0: Ja,
1: want er zijn natuurlijk zoveel piepjes en lichtjes.
0: Maar
1: en
0: ook kleurtjes. Mogelijkheden, denk ik, toch? Wat moet
1: en
0: je
1: mogelijkheden.
0: Doen?
1: Ja. Wat wil ik hebben? Oh, ja. had ik dat nou vorige keer ook? Of moet ik het nou? Daarom hebben we de supermarkt gekozen. Omdat eigenlijk alles wat er met hersenletsel aan de hand is en waar je soms tegenaan loopt, dat vindt daar plaats.
0: Ja, zeker.
1: En
0: je
1: zegt, het is zo'n gewoon ding.
0: Ja, maar je zegt zelf, hè, je bent zelf ook iemand die dus niet aangeboren hersenletsel heeft.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en ik ben een van de spelers.
0: En je bent ook een van de spelers. Maar ervaart iedereen dat op dezelfde manier?
1: Nee, gelukkig niet. Daarom kunnen we er een stuk van maken.
0: Ja, precies. Ja.
1: Anders zou het heel zwaar worden.
0: Nee, maar iedereen heeft dat beleefd op een andere manier.
1: Ja, we hebben wel sommige dingen die overeenkomen.
0: Ja.
1: Maar we zijn ook mensen die zeg maar de weg vinden in een supermarkt wat ingewikkelder vinden. De mensen zijn natuurlijk mensen die het al naar de supermarkt gaan heel spannend vinden.
0: Ja,
1: en zo kan je een heleboel dingen bedenken, maar weerwar zou weerwar niet zijn als we daar ook een paar gekkigheidjes en grapjes en leuke dingen, want we houden niet zo van heel serieus.
0: Zielig doen, nee, maar gewoon.
1: Nee, oh, poeh.
0: Dat al helemaal niet.
1: Nee,
0: nee, dat begrijp ik.
1: We zijn niet zielig, we hebben af en toe een beetje, we zijn anders.
0: Ja. En een beetje zelfspot, hoor ik zo.
1: Dat hebben we zeker, dat hebben we zeker.
0: Ja, ja. Dus, maar hoe ontstaat dan zo'n stuk? Want delen jullie dan je eigen ervaringen in zo'n supermarkt? Wat er dan gebeurt met je in zo'n supermarkt? En komt dan zo'n stuk?
1: Nou, we hebben eigenlijk dit jaar een nieuwe regisseur, Marta Regensburg. En die wist niet zo heel veel. Ze wist natuurlijk wel iets over een niet aangeboren hersenletsel. Maar ze wilde van ons horen wat onze gewone dagelijkse simpele belevenissen waren. En uiteindelijk kwam daar de supermarkt als een soort gemene deler uit.
0: Ja.
1: En toen zijn we met elkaar gaan schrijven over wat we nou allemaal meemaken. En dan komt zo'n stuk eigenlijk met elkaar, want we schrijven bijna allemaal, komt zo'n stuk ineens tot leven. En dan komt er een stukje bij, Mark heeft dingen geschreven.
0: Ja,
1: en, ja de verschillende situaties. En zo zijn we heel langzaam naar de voorstelling aan toe werken. Ik moet wel zeggen, het is een try-out op zondag. Mm-hmm, mm-hmm. Want we zijn nog niet helemaal,
0: klaar.
1: Nee.
0: Dat is ook niet erg, toch?
1: Nee hoor, we hebben bijvoorbeeld zondag voor het eerst een decor. Dat hebben we nog niet eerder gehad.
0: Ja.
1: Dus daar moeten we even aan wennen. Dus,
0: zeker.
1: Nou ja, we gaan zien hoe dat gaat.
0: Ja.
1: En ja, daar zijn zo van die kleine dingen die dan nog een beetje gefine-tuned moeten worden. Maar daar is een try-out voor.
0: Ja, daarom. En met hoeveel gaan jullie dat stuk spelen?
1: Wij zijn nu nog met 7 mensen.
0: Ja.
1: En voor wie nu zit te luisteren, niet aangeboren hersenletsel heeft en denkt, ik wil eigenlijk ook best wel theater spelen.
0: Ja.
1: We hebben nog ruimte.
0: Oh,
1: in september zijn nieuwe mensen van harte welkom.
0: Oh, dat zou mooi zijn, toch?
1: Ja, ja, dat zou zeker mooi zijn.
0: Ja.
1: Met z'n 7 is het ook heel gezellig, hoor.
0: Ja.
1: Maar een beetje aanvulling zou zeer welkom zijn.
0: Ja.
1: Ik geloof dat er al iemand op de lijst staat.
0: Oh,
1: dus
0: mooi.
1: We hopen in september. En dan wordt het wat meer. Dit stuk blijven we nog een hele poos spelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar nieuwe mensen worden daar gewoon in meegenomen. En er is voldoende materiaal om daar nog wat extra bij te maken.
0: Ja.
1: Of dingen op een andere manier in te vullen. Dus,
0: ja,
1: we hebben er heel veel zin in. Maar
0: dat
1: ik moet van mezelf wel zeggen dat er ook wel wat gezonde zenuwen ondertussen.
0: Ja, dat hoort erbij, hè? Dat hoort erbij, volgens mij.
1: Ja, het komt heel dichtbij.
0: Ja, denk je nou, ik hoop dat het goed gaat, toch? Of niet?
1: Ja,
0: maar het is een try-out, hè?
1: Het is een try-out.
0: Ja.
1: En er zijn nog kaartjes, dat moet ik ook even bij zeggen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, daar gaat het om.
1: Ja, precies. Als mensen denken zondag, nou, ik heb om 2 uur best zin om in Gigant

0: Dat zijn dingen die voor ons heel belangrijk zijn. Dat we met elkaar heel veel plezier hebben. En het is voor ons ook een stukje verwerking wat we doen.
1: Precies.
0: Een stukje ons laten zien.
1: Ja.
0: Hè, zoals van, wat is dit nou? Maar het is onze hobby.
1: Ja, daarom. Eigenlijk. Ja, nou, dus. Het klinkt goed. Ik wil je bedanken, Ingrid, dat je even dit hebt verteld. Nou, het klinkt heel enthousiast. Dus volgens mij gaan de mensen echt wel eventjes naar jullie kijken daar in die walvis, in Gigant. En en dan horen we graag nog een keertje van hoe het gegaan is en hoe het verder gaat met jullie.
0: Ja.
1: Goed?
0: Nou, dat lijkt me heel leuk.
1: Ja, nou, dankjewel
0: voor nu. Dankjewel dat ik het even mocht vertellen.
1: Ja hoor, tot ziens. Dag.
0: Tot.
2: Is de matinée met Lydia Oosthoorn.

Donna Summer met Heaven Knows. Ja, wij zijn alweer aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. We gaan natuurlijk zo meteen gewoon lekker verder. Er komen hier ook nog mensen naartoe. En ja, dat wordt heel gezellig. Want dat wordt een hele leuke groep. Die gaat optreden zondag in de muziektent. Upside Downtown. Maar blijf dus gewoon dan lekker luisteren naar ons. We gaan er nu even uit met Maria McKee. Show Me Heaven.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Amerongen voor zijn rol bij de rellen op het Haagse Malieveld. Hij zou een politieauto in brand hebben gestoken en kwam volgens het OM bewust naar Den Haag om te rellen. Ook moet hij €34.000 schadevergoeding betalen. De uitspraak is over 2 weken. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: is de matinée met Lydia Oosthoorn.
1: En gelukkig nog steeds met Arno. En wat gaan we doen, het tweede uur van deze matinée? Nou, zometeen komen hier een aantal bandleden van de band Upside Down Town. Want zij gaan zondag spelen in de muziektent om 4 uur. En ja, ze bestaan al super lang en ze maken allerlei hele mooie muziek. Maar daar gaan we het even over hebben natuurlijk. We gaan het ook hebben over de midzomerviering. Want ja, zondag is het 21 juni. Dat is alweer de langste dag. En dan is er een heel bijzonder evenement, want dat gaat plaatsvinden bij de vuurplaats in Apeldoorn. De midzomerviering, dag van het licht, wordt dan gevierd. We hebben natuurlijk ook muziek klaarstaan en nu de pastorale van Ramses Shaffy en Lisbeth List.

Op vrijdagavond 19 juni duikt kernfysicus Melissa van Beekveld op de Volkssterrenwacht Buslo in de wereld van het allerkleinste. In een heldere presentatie laat ze zien hoe het onderzoek aan kleine kerndeeltjes sterrenkundige informatie geeft over het ontstaan en werking van de kosmos. De Sterrenwacht is vanaf 19:30 open en de presentatie begint om 20:00. Parkeren kan op het eigen terrein van de Sterrenwacht.

0: Lekkerly, I follow rivers. In de tussentijd dat we hiernaar hebben geluisterd... Zit hier tegenover mij Ben Steeneker, als ik het goed zeg. Goedemiddag. Zeg
1: nou, goed? Ben Steeneker is mijn oom.
0: Oh.
1: En ik heet Rob Steeneker.
0: Rob Steeneker. Ja. Ja, er staat hier Ben. Maar we gaan er Rob van maken. Rob. Je bent van Upside Downtown.
1: Ja.
0: En dat is een band. En die band die bestaat al aardig lang.
1: Ja.
0: En die band die gaat optreden komende zondag in de muziektent in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Ja. Nou, leuk dat je hier bent natuurlijk.
1: Fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, en, maar we willen natuurlijk alles weten over die band. Want we gaan er misschien met z'n allen naar luisteren. Ja. Wat is het eigenlijk voor een band?
1: Ja, ik hoop natuurlijk dat alle mensen die naar dit programma luisteren ook komen. Op zondagmiddag om 4:00. Wij spelen Americana muziek.
0: Ja, wat is dat?
1: En ja, dat is eigenlijk een beetje een koepelbegrip van... muziek in de hoek van country rock, een beetje bluegrass invloeden en veel singer-songwriter muziek.
0: Mm-hmm.
1: En in Nederland kennen de meeste mensen het van Ilse de Lange.
0: Oh,
1: dat type muziek.
0: Ja,
1: is
0: ja,
1: het.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan? Dat je
1: In 2017 kreeg ik een appje van een vriend en bandmaatje, Mario Kieft. Van wat zou je ervan vinden om iets te doen rond de muziek van Greg Trooper?
0: Ja.
1: En dat is een Amerikaanse singer-songwriter die wij beide super goed vonden.
0: Oh, leuk.
1: Vinden.
0: Mm-hmm.
1: En toen is het gestart. Dus eigenlijk in 2017 hebben we op een gegeven moment mensen erbij gezocht. Is het een serieus bandje geworden.
0: Ja.
1: En nu, en dat is misschien wel goed om te noemen... nu bestaat het bandje dus uit Mario Kieft op leadgitaar en backing vocals en doet ook nog andere dingen. Aad van Stijn doet percussie, de drums. Rink van Marle, bas. En Marcel Pijnappel, die speelt toetsen.
0: Okay.
1: En ik zelf doe dan zang en akoestische gitaar.
0: Ja,
1: en de reden... Dat is misschien wel leuk voor de oudere luisteraars.
0: Ja.
1: Dat je Ben Steeneker tegen me zei.
0: Ja, precies, ja.
1: Heeft te maken met het feit dat mijn oom Ben, die inmiddels 91 is.
0: Oh, echt?
1: Een redelijk bekende country artiest was in Nederland.
0: Ja.
1: Die dus soms, en dat is dus familie. En we worden soms qua naam wat word ik Ben genoemd.
0: Maar. Ja. Ja. Ja. Ja, ik zal nou Rob zeggen hoor.
1: Ja, heel goed.
0: Ja, maar dus die muziek die zit al wel heel diep geworteld in jullie.
1: Ja,
0: in
1: zit ook wel een beetje in de familie.
0: Ja, ja. En ook wel een beetje die kant,
1: ook wel
0: zeg
1: die
0: maar.
1: Hoek. Ja, die hoek. Ook wel dat genre.
0: Ja, ja.
1: Ja, en wij zijn dus ontstaan als een bandje die tribute brengt...
0: Ja.
1: Voor de muziek van Greg Trooper. Dat spelen we graag en veel.
0: Mm-hmm.
1: Als we, zoals ook aanstaande zondag, voor grote publiek spelen... dan willen mensen graag ook wat muziek horen die ze kennen.
0: Ja.
1: Dan hebben we op ons repertoire muziek van Johnny Cash...
0: Oh,
1: en Eagles, mm-hmm. Bruce Springsteen, Bob Dylan.
0: Het zijn niet kleine namen, hè?
1: Nee, en daar past bescheidenheid, maar we vinden het leuk om die liedjes
0: om dat te
1: spelen.
0: Ja, ja, ja. Ja. En jullie hebben heel veel ervaring natuurlijk, denk ik.
1: Ja, de een heeft meer ervaring als de andere. Maar over het algemeen zijn het wel bandleden die al lang muziek maken. Op amateurniveau natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar toch.
1: Zeker.
0: Maar repeteren jullie dan nog vaak?
1: Ja. We proberen eigenlijk elke donderdagavond te repeteren.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ik ben in het gelukkige bezit van een kelder waar we dat kunnen doen.
0: Ja, ik wou zeggen, wat doe je dat?
1: En elke donderdag spelen we graag met elkaar muziek.
0: Oh, wat
1: het
0: leuk.
1: Is ook iets, dat is ook net iets meer dan alleen de muziek. Op een gegeven moment bouw je ook een band op
0: als
1: mens.
0: Ja.
1: En dan is het prachtig om dat te combineren met muziek maken.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En ontstaat er dan ook nieuw repertoire? Wat jullie denken van, nou, hé, maar dat gaan we toevoegen, zeg maar?
1: Ja, we praten veel over welke liedjes we willen spelen. Mm-hmm. Zijn ook wel eens gedachten, en misschien dat dat naar de toekomst nog wel eens komt, om wat eigen repertoire echt te maken.
0: Oh, ja?
1: Maar vooralsnog is dat niet zo.
0: Nee,
1: en,
0: nee.
1: En dan wordt er veel gediscussieerd natuurlijk over, over de nummers die we op onze setlist willen hebben. Mm-hmm. Met uitzondering van de muziek van Trooper, want die willen we eigenlijk allemaal
0: die
1: kunnen
0: allemaal
1: brengen.
0: Dat is, ja. Dat is wel iets wat centraal staat
1: dat is
0: in
1: wel
0: jullie
1: de basis.
0: Band. Ja.
1: Ja.
0: En nou ja, goed, zondag gaan jullie dus optreden. Maar ik stel voor dat we even muziek laten horen. En dat we dan gaan hebben sowieso ook over dat optreden van zondag.
1: Goed.
0: Want daar willen we natuurlijk ook alles van weten.
1: Ja.
0: Ik kijk even naar Arno. En die komt al met een muziekje. Johnny Cash, nou ja.
1: Nou, kijk.
0: Ring of Fire.

0: fire, the ring of fire.
1: Nou, de hele diepe stem van Johnny Cash natuurlijk. Maar tegenover mij zit hier ook een muzikant, Rob Steeneker. Want hij is van Upside Downtown. We hadden het net al over van ja, hoe die passie eigenlijk voor de muziek is ontstaan. En nog steeds voortleeft eigenlijk. En dat jullie elke donderdagavond met je bandleden bij elkaar komt om ook muziek te over muziek te praten, maar ook muziek te maken natuurlijk.
2: Vooral muziek te maken.
1: Vooral ook muziek te maken. Want dat is toch het allermooiste wat er eigenlijk is. Hè? Samen muziek maken. En dan is het ook natuurlijk heel erg leuk dat je nog gaat optreden. Treden jullie echt vaak op eigenlijk?
2: Nou, dat wisselt een beetje. Ik denk gemiddeld zoiets van 1 à 2 keer in de maand.
1: Oh, dat
2: daar streven we naar. En dan is het in zomermaanden vaak natuurlijk minder. Want bij ons zijn ook mannen vaak op vakantie.
1: Ja, ja, natuurlijk.
2: Dus, maar dat is wel waar we naar streven.
1: En nodigen ze jullie je dan uit? Zijn jullie zo bekend dat je uitgenodigd wordt?
2: Nou, in sommige gevallen worden we gevraagd. Maar je moet er zelf ook wel wat voor doen, hoor.
1: Ja.
2: We hebben recent, dat is misschien wel leuk ook om te vertellen, speelden we op het open podium van Orpheus. Dat is natuurlijk het mooiste theater van Nederland.
1: Ja.
2: Waar we mochten spelen op open podium. Dat hebben we akoestisch gedaan. Superleuk.
1: Ja.
2: En dat smaakt ook wel naar meer. Dus we zijn ook wel aan het denken of we niet ergens volgend jaar in de kleine zaal van Orpheus en dan specifiek
1: zaal,
2: rond Craig Trooper een avond zouden kunnen vullen. Ja.
1: En die zaal die heb je ook zo gevuld met mensen.
2: Ja,
1: met,
2: dus
1: dat
2: dus,
1: is goed te
2: precies.
1: Doen. Ja,
2: dus gaan
1: dat
2: we
1: zou
2: naar
1: heel leuk zijn.
2: Ja, dan kom ik weer terug, hoop ik.
1: Ja, dan kom je zeker terug.
2: Ja.
1: Maar nu even over zondag. Dan kun je vast mensen werven die jullie voorstelling willen.
2: Ja.
1: Gaan jullie in de muziektent spelen? Hè? Er komen heel veel artiesten, maar jullie zijn er ook om 4 uur, zondag.
2: Ja. Mm-hmm.
1: En wat kunnen we dan gaan verwachten van jullie?
2: Nou, dan spelen we, zoals wij dat zeggen, wel full pool. Dus met ook elektrische gitaren en lead, toetsen. Bas natuurlijk, echt drum. Dus als we akoestisch spelen is dat een cajon. En dan beginnen we met wat liedjes toch van Craig Trooper ook.
1: Ja.
2: Maar we wisselen dat af met wat bekender werk. Zoals ik net zei, was het toepasselijk liedje overigens ook. Hè,
1: ja,
2: van
1: zeker.
2: Johnny Cash komt voorbij. Jayhawks vind ik zelf een prachtige Americana-band. Spelen we ook een liedje van. Er komt muziek van Dylan, van Springsteen voorbij.
1: Zo.
2: Eagles. Dus dan proberen we eigenlijk voor een breed publiek. Dat proberen we te vermaken.
1: Ja,
2: en ik hoop dat dat gaat lukken. Dat er veel mensen komen.
1: Ja.
2: Het wordt natuurlijk super warm.
1: Het wordt wel warm.
2: Maar we gaan het zien.
1: Maar ja, ze kunnen daar ook onder de bomen zitten. Dus een paar parasolletjes mee. En volgens mij gaat dat wel goed komen.
2: Dat denk ik.
1: En jullie spelen ook wel meerdere instrumenten. Een aantal van jullie, toch?
2: Ja, we spelen. Kijk, bij die Amerikanen muziek past het ook heel goed om bijvoorbeeld mandoline te spelen.
1: Ja.
2: Doet Mario. Mondharmonica.
1: Ja, dat wilde ik net vragen. Dat is ook altijd mooi, hè?
2: Dat wordt ook ingezet. Ja. Zeker, dat past daar ook heel goed bij. En qua toetsen is het dan niet alleen Hammond, maar bijvoorbeeld ook piano.
1: Mm-hmm.
2: Dus in die zin proberen we wel het zo breed mogelijk instrumentaal ook in te vullen.
1: Ja, ja. Dat is wel leuk, hè?
2: Ja.
1: Ook om daarmee aan de gang te gaan, hè? Want hebben jullie die muziek ergens staan? Of ga je gewoon muziek maken gewoon met z'n allen en ontstaat dat zo?
2: Ja, eigenlijk ontstaat het gewoon als wij donderdag bij elkaar zitten. En soms dan bereiden we het een klein beetje voor.
1: Mm-hmm.
2: Je wil in ieder geval weten dat je in dezelfde toonsoort speelt, bijvoorbeeld met elkaar.
1: Ja.
2: En dan groeit dat ook wel in de loop van de tijd.
1: Ja.
2: Worden nummers natuurlijk meer eigen.
1: Mm-hmm.
2: We proberen ook de nummers niet helemaal goed na te spelen, maar we proberen ze op onze manier
1: eigen,
2: te brengen.
1: Eigen
2: ja,
1: invulling.
2: Toch wel een eigen sausje.
1: Dat ze echt
2: overheen.
1: Wel horen dat jullie dat zijn.
2: Precies.
1: Ja, ja. Maar dat is ook mooi
2: zou
1: natuurlijk.
2: Het zou ook te pretentieus zijn om te denken dat je, dat geldt voor Trooper, maar zeker natuurlijk ook voor artiesten als Eagles, dat je dat op die manier kan doen. We vinden het leuk.

0: leuk om daar onze eigen invulling aan te geven.
1: Ja. Ja. En is er dan ook in zo'n optreden nog ruimte voor improvisatie? Of staat dat wel zo'n beetje vast eigenlijk?
0: We hebben over het algemeen wel een vaste setlist.
1: Ja.
0: Maar we hebben wel dusdanig breed repertoire dat we als daar om gevraagd wordt, dat we ook nog wel eens wat kunnen improviseren.
1: Ja.
0: En improviseren binnen de nummers zelf, dat is sowieso iets wat bij ons wel veel voorkomt.
1: Ja.
0: Als het gaat om solo's en dat soort dingen,
1: dat is wel leuk.
0: Dan zijn die eigenlijk nooit twee keer hetzelfde.
1: Nee. Vind je dat nooit spannend om dat te doen?
0: Ja, dat vind ik ook wel spannend.
1: Ja, spannend toch, of niet? Ja, dat zet je ook op scherp, denk ik, hè?
0: Ja, precies.
1: Om dan dan komt er toch wel wat uit, zeg maar.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Leuk.
0: Ja, we verheugen ons erop.
1: Ja, is dit de eerste keer in de muziektent? Of,
0: nee, we hebben één keer met Upside Downtown in akoestische setting. Maar dat is al wel een tijdje geleden gespeeld. En daarvoor met een ander bandje waar ik ook nog in heb gespeeld. Dat was meer country muziek, heb ik er ook eens mogen spelen.
1: Oh, oké, dus je hebt ervaring.
0: Ik ken de muziektent, ik woonde vlakbij.
1: Ja.
0: En ik vind het prachtig. Dus ik vind het echt een heel mooi initiatief van de mensen die daarmee bezig zijn.
1: Ja.
0: Leuk voor Apeldoorn.
1: Ja, dat is het zeker. En het leeft ook, hè? Want elke keer staat het programma gewoon vol en komen mensen naartoe.
0: We spelen daar ook heel graag en dat geldt voor iedereen die daar komt.
1: Ja, het is ook gewoon leuk en ongedwongen.
0: Thuispubliek.
1: Mooi.
0: Ja, superleuk.
1: Nou, dankjewel dat je hier naartoe wilde komen, Rob.
0: Graag gedaan.
1: En veel plezier natuurlijk. Succes natuurlijk met het optreden en
0: dankjewel.
1: Verdere optredens. We horen graag nog wel een keer van jullie.
0: Ja, dank voor de uitnodiging.
1: Ja.
0: En ik wens jullie heel veel succes met het programma.
1: Ja, nou, dat gaat zeker lukken.
0: Goed zo.
1: Dankjewel.

Bob Sinclair, Love Generation. Op zaterdag 20 juni openen Rijkswaterstaat en aannemer Heijmans de bouwlocatie van het groot onderhoud aan de A30 tussen Lunteren en Barneveld voor het publiek. Tijdens de landelijke dag van de bouw krijgen bezoekers de unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen. De toegang is gratis. Om het bezoek veilig en prettig te laten verlopen vraagt Rijkswaterstaat bezoekers om vooraf een gratis ticket te reserveren, inclusief een aankomsttijd. Tickets en meer informatie is te vinden op Dag van de Bouw A30.

met Get It On. Op zondag 21 juni brengt het Apeldoorns Kamerkoor onder leiding van Hester Hensepeter het zomerconcert Stabat Mater, Ode aan de Vrouw ten Gehore. Dit concert vindt plaats in de Dorpskerk in Wilp. Het concert start om 16:30 en de deuren zijn open om 15:00. Het is ongeveer om 16:45 afgelopen en na afloop wordt er koffie en thee geserveerd. Tickets zijn voor €17,50 verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl. En kinderen tot en met 12 jaar betalen €6.

Jimmy Custer Brunch met It's Just Begun. Wandel het komend weekend mee met het Apeldoorns Gidsencollectief. Op zondag 21 juni staan er twee wandelingen gepland. De centrumwandeling vanaf Hoek Hoofdstraat / Deventerstraat, zowel om 11 uur als om 2 uur. En Sprengendorp Sprengenpark om 2 uur. En de startpunt is dan Hoek Asselstraat Wolweg. En voor meer informatie over de wandelingen kun je naar www.apeldoorngidsencollectief.nl.

0: De Flirt met Passion. Kom naar de midzomerviering op de zondag 21 juni. En dat organiseert de vuurplaats Apeldoorn. Nou, ik ga erover praten met Wendy Pierik. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Eerst even een vraag van mij. Wat zijn jullie eigenlijk, de vuurplaats Apeldoorn? Wat is dat?
1: Wij zijn een beweging die ontstaan is vanuit de protestantse gemeente Apeldoorn. Daar zijn we ook nog steeds aan verbonden. Wij richten ons op mensen die zoekend zijn in het geloof. Jonge mensen die wel iets willen rondom geloof, zingeving, spiritualiteit. Dat niet per se in de kerk vinden, maar op andere plekken of op andere manieren.
0: Oké. En is dat dan voor mensen... het maakt niet uit waar je in gelooft?
1: Nee, klopt. Klopt. Bij ons is iedereen welkom. En alles mag er zijn.
0: Ja, alles mag er zijn. En gaat het goed met de vuurplaats, zeg maar? Goed met jullie.
1: Ja, wat is goed, hè?
0: Ja.
1: Wij organiseren een aantal verschillende activiteiten. Voor singles, voor gezinnen, mensen met kinderen. En het een loopt beter dan het ander. Maar ja. We zijn erin zoekende. Dus daarom proberen we ook nu weer iets nieuws. En dat is de midzomerviering.
0: Ja, en is dat dan altijd op dezelfde plek waar dat plaatsvindt, die activiteiten? Of verschilt dat?
1: Nee, dat verschilt per activiteit.
0: Ja.
1: De ene keer zitten we in een kerkgebouw, soms in een school. Oh. En voor deze midzomerviering hebben we de plek van een scouting afgehuurd.
0: Ja, een scouting van Hertog van Gelre, zie ik. Polderweg 4.
1: Klopt.
0: En wat is dat voor een viering, de midzomerviering?
1: Nou, midzomerviering staat in het teken van de natuur. Het is op 21 juni, dus het is de dag dat het langst licht is.
0: Mm-hmm.
1: De zon komt om 4:15 onder en gaat pas om 10:00 s'avonds weer onder.
0: Ja.
1: 4:15 op en 10:00 onder.
0: Ja.
1: Dus we vieren dat het lang licht is, dat het warm is, dat de natuur groeit en bloeit, dat alles op zijn hoogtepunt is.
0: Ja, ja. En gaan jullie dat doen?
1: We doen dat met een viering. Daarin zit iets van een ritueel, daarin zit een verhaal, daarin zit een mooi lied. Om ook jezelf even daarbij stil te kunnen zetten. Daarnaast hebben we een aantal activiteiten. Dus we hebben voldoende ruimte binnen en buiten waar we allerlei dingen kunnen doen voor kinderen en ook voor volwassenen.
0: Mm-hmm.
1: Actief, maar ook wat meditatieve activiteiten. En tenslotte gaan we samen eten.
0: Ja, en dat is ook leuk, geloof ik, hè? Want je kan ook zelf wat meenemen, zag ik hier staan.
1: Klopt. Het idee is dat je ook deelt van wat je zelf hebt gekregen. Het vieren van overvloed en van de bloei. Dat je daarin ook met elkaar kan delen. Dus wij zorgen voor soep en broodjes.
0: Ja.
1: En het is leuk als je zelf iets mee kan nemen voor erbij.
0: Ja, ja, ja. Ja, want er staat hier van... het staat in teken midzomer met elkaar delen van licht en leven.
1: Mm-hmm.
0: En daarom heb je ook die link gelegd van... nou, ook delen van iets wat je meeneemt naar die lunch.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: En als ik dat nou... wat voor groep zijn jullie? Want jullie organiseren dit allemaal. Dat lijkt me best wel intensief. Hoe doen jullie dat eigenlijk?
1: Nou, gelukkig hebben we een aantal vrijwilligers die hierbij betrokken zijn. Dus dat is heel fijn. Die denken mee, die helpen mee in de uitvoering. Zo proberen we het samen te doen.
0: Ja, ja. Dus elke keer ga je dan samen zitten ergens en kom je op een bepaald idee van... hey, misschien kunnen we dat gaan doen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, klopt. En het is ook een experiment, dus proberen. We zijn heel benieuwd hoeveel mensen erop afkomen.
0: Ja.
1: We hopen dat we een hele mooie groep bij elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, wat denk je dan aan? Heb je een idee?
1: Nou, we hopen rond 20, 25 mensen, als ik iets mag zeggen.
0: Oké, ja. Ja.
1: Dan zijn we in elk geval heel blij.
0: Dan zijn
1: als er meer zijn, is natuurlijk nog mooier.
0: Dat is nog mooier, natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Hey, het begint dus dan om 11:30. Dat is dan welkom met koffie en thee. En het is buiten, denk ik, bij Hertog van Gelre scouting.
1: Ja.
0: Ja, want het is mooi weer.
1: Ja. Ja. Ja, precies. Het lijkt mooi weer te worden. Dus tenzij het regent, dan kunnen we uitwijken naar binnen.
0: Ja,
1: maar we
0: ja.
1: hopen dat het buiten kan.
0: Ja, dat zou natuurlijk leuk zijn. En een klein ritueel, wat moet ik me daar dan precies bij voorstellen?
1: Ja, ik wil niet meteen alles verklappen.
0: Nee, dat snap ik. Een beetje.
1: Ja, een beetje.
0: Ja.
1: Het zal iets zijn rondom een vuurplaatsje.
0: Oh,
1: wij zijn
0: ja.
1: natuurlijk ook de vuurplaats.
0: Ja, daarom.
1: Dus, ja, het zal iets zijn rondom de vuurplaats.
0: Ja, oké. En dan die activiteiten, dat zijn dan verschillende dingen... die kinderen en ouders samen of alleen kunnen doen.
1: Ja, Ja, voor kinderen hebben we verschillende spelletjes. Die zijn in het teken van het kleine, aandacht voor het kleine. Hè. Iets wat groeit of gaat bloeien, dat begint bij een heel klein zaadje.
0: Oh zo.
1: Nou ja, dat je daar aandacht voor hebt.
0: Ja, ja.
1: En voor oudere mensen of voor singles hebben we ook verschillende gespreksvormen.
0: Oh, okay.
1: Iets met schrijven, gedichtjes maken.
0: Ja, ja. Dus jullie richten je ook een beetje op de natuur of de aarde en het zijn, zullen we zeggen.
1: Ja, het zijn voor ons wel belangrijke thema's, klopt.
0: Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Als mensen hier nou van horen en denken, nou, daar wil ik best wel eens even aan meedoen. Hè. Ik wil daar wel eens kennis van nemen. Hoe kunnen ze dan bij jullie terecht? Mogen ze gewoon er komen of moeten ze zich aanmelden? Hoe werkt dat?
1: Je mag in principe, deze viering is open voor iedereen, dus je mag gewoon komen. Wij zijn er en we zijn blij als je komt. Wil je meer weten, kan je op onze website kijken. Dat is www.devuurplaatsapeldoorn.nl. En mocht je echt iets willen weten, kan je me altijd even een mailtje sturen via hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl.
0: Oké, nou dat komt helemaal goed, denk ik. Dat is wel een leuke, leuk link. Hey, ik wil je bedanken, want ik hoop dat er heel veel mensen komen natuurlijk om mee te doen aan jullie activiteit. En heel veel succes met wat jullie allemaal organiseren, Wendy. Dankjewel.
1: Ja, super, dankjewel.
0: Dag.
1: And it goes a little something like this.

Run DMC, It's Like That. Ja, wij zijn alweer aan het eind van onze matinee van 16 juni. Het is alweer 16 juni. Ja, het is zondag dus altijd weer de langste dag. Hè? En dan begint de zomer. Ja, begint de zomer. Ik wil Arno natuurlijk bedanken natuurlijk voor het schuiven en voor het uitzoeken van de muziek natuurlijk. En beneden natuurlijk zitten ze altijd van de redactie allemaal leuke onderwerpen voor ons te bedenken en mensen uit te nodigen. Dat is ook hartstikke leuk. En dat is altijd leuk als de mensen hier naartoe komen ook. En ook de luisteraar natuurlijk. Dat is nu ook wel belangrijk dat mensen naar ons luisteren. En kom ook gewoon rustig eens een keertje langs. En als je iets leuks te vertellen hebt, wij willen het met z'n allen natuurlijk heel graag horen. En dan hebben we ook nog een website. Hè. En die website dat is www.rtv-apeldoorn.nl. Daar zijn al die programma's op te vinden, wat we allemaal nog meer doen. En ook programma's terug te luisteren. Dit programma ook is morgen terug te luisteren tussen 8 en 10. En dan kunt u het nog allemaal nog een keertje even weer horen. We gaan er zo uit met Bee Gees, I Started a Joke. Nou, geniet van de voetbal ook en van het mooie weer. Tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De FBI heeft volgens Amerikaanse media een mogelijke aanslag in Washington voorkomen tijdens een kooigevecht in de tuin van het Witte Huis. Dat was daar georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. Het plan was onder andere om paniek en chaos te veroorzaken door drones met explosieven te gebruiken. Er zijn 5 verdachten aangehouden. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Kom,

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

Nou kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan er niemand vrijstaan. Als je dan in de ogen schouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal...

In principe, als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Dorry, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd, moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van, hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

Ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jorrie, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter: hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen weer om geld ging zeuren.

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Johnny, ruk nou eens op in die bal.

ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de kloters. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik ze uit was.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Minister Karmans stelt dat door de RDW goedgekeurde zelfrijdende Tesla's veilig zijn, ondanks Reuters bericht over mogelijk misleidende cijfers bij de aanvraag. Volgens hem baseerde de RDW de goedkeuring niet op die cijfers, maar op 3000 testuren en bijna 2 miljoen kilometers. Hij weigert extra onderzoek en overleg met verkeersveiligheidsorganisatie. De 19-jarige man uit Hulst die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxide. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen al aan de toekomstige Europese normen. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.

0: Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. De politie heeft 3 mannen van 20 tot 36 jaar aangehouden voor de ontvoering, gijzeling en mishandeling van een 37-jarige Spanjaard. Het slachtoffer werd op 15 februari in Pernis ontvoerd en vastgehouden in Rotterdam en Utrecht. Na aandacht bij opsporing verzocht volgden arrestaties, huiszoekingen en de vondst van een vuurwapen. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. De 19-jarige man uit Hulst die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Radio.

0: helemaal meer lekker weer is zoals je dat vorige week had. Zit ik nog wel lekker in mijn zomerse vibe, dus met deze.
1: Het is dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's dinsdagavond.
0: Hey, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's dinsdagavond. Het is vandaag 2 juni 2026. Dat zijn de maanden altijd waar ik heel erg over na moet denken. Wat nou eerst is, juni, juli, ik weet het allemaal wel. Het is allemaal geen probleem op het moment dat je het dan echt toch wel even snel aan me vraagt. En dan heb ik er toch altijd weer een beetje moeite mee. Hey, de week dat het toch niet meer zo zomers weer is als vorige week. Ik weet niet of mensen vorige week een beetje van hebben kunnen genieten. Dat hoop ik heel erg. Ja, deze week, gisteren was het bewolkt, vandaag regen, maar wel 22 graden. Dat is wel op zich een prima temperatuurtje. Ik had het afgelopen zondag, toen keek ik even op mijn telefoon van hoe warm het is. En toen zeiden ze, het wordt echt niet warmer dan 23 graden. Dus prima joh, dan trek ik niet meer mijn korte broek aan. Dan wordt het gewoon een toppie en een lange broek. Nou, ik was aan het lopen. Warm, jongen. Ik laat op mijn telefoon kijken. Gewoon 26 graden. Ik vind dit dus niet eerlijk, hè? Ik bereid me hierop voor. Ik voel me gewoon altijd een beetje voorgelogen. Als het dan ineens spontaan allemaal niet meer klopt. Maar goed, maakt ook helemaal niet uit. Ik laat het bij me... Laat het rusten. Laat ik het zo zeggen.
1: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee met Danielle.
0: Want alle problemen die gaan we gewoon even hier weer lekker begraven. Zodat we de rest van de week gewoon weer lekker door kunnen gaan.
1: Dit klinkt dat? Danielle's dinsdagavond.
0: Dacht ik. En wat ik zei, ik zit zelf nog gewoon wel lekker in mijn zomerse vibes. Dus dan krijg je ook gewoon platen zoals Tess Sultana erin. Wellicht helpt het, hè? Wellicht komt dan de zomerse zon komt dan weer terug. De temperaturen, prima. Weet je, huistechnisch vind ik het ook allemaal niet zo heel erg dat het niet bloedheet is meer. Maar dat is just me. Wat ik zeg, ik ga verder niet meer klagen. Alleen nog maar lekkere sferen vanavond. Deze Danielle's dinsdagavond. Heb je specifieke wensen? Laat dan vooral even weten. @DDA, -05. Of je belt naar de studio, 05-45-1978. Straks krijg je van mij nieuws, TikTok-trend. Krijg nog een cover. Nog meer muzieknieuws. En heel veel gezelligheid. Alles wat jij wil. Laat maar weten wat het is. Eerst deze dus, van Tess Sultana. En Jungle. Wist je trouwens dat Tess Sultana in deze hele plaat zelf alle muziekinstrumenten heeft ingespeeld? Het is toch gewoon het feitje dat je wil hebben bij deze plaat. Dat dacht ik.

0: Sultana. Jungle. En wellicht kan je denken, joh, eerst al Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers met Get Lucky en nu Tesh Sultana, Jungle. Is het wel een beetje in een wat oudere vibe, of niet? Ja, het komt omdat ik dus op een of andere manier ineens spontaan een lijstje tegenkwam waarvan ik niet eens meer wist dat ik die ooit heb aangemaakt op Spotify. En die heet Alles wat lekker in het oortje ligt. Ik had geen ongelijk in die tijd. Ik ben echt weer die hele playlist aan het doorgaan. Het zijn voornamelijk heel veel zomerse platen. Nou ja, weet je. En dan is het ook gewoon net zomer. Of 1 juni, hè? Toch?
1: Zeg, Danielle. Wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Ik had wel echt een lekkere week vorige week. Ik was... eigenlijk moet ik 2 weken even bespreken. Want vorige week heb je mij ook niet gehoord. Ik was niet afgelopen woensdag... Maar de woensdag ervoor was ik naar de Musical Awards. Wat op zichzelf al een hele beleving was. Ik vond het echt heel erg vet. Om gewoon een keer bij te zijn. En het meest bizarre is denk ik gewoon of je naar links of rechts kijkt. Je ziet alleen maar bekende mensen. Mensen die je kent van tv. Of van musicals, wat logisch is. Maar ook wel eens op tv heb gezien. En dan ik krijg er een beetje starstruck van. Niet zozeer dat ik dan ga staren. Ik wil juist precies niet gaan staren. Dus dan ga ik de andere kant op kijken. Maar dan zie je iemand anders die ook bekend is. Dus het is een beetje een gekke wording. Ik vond het wel echt heel erg leuk. Ik vond het echt een leuke sfeer om een keer bij te zijn. De donderdag was ik lekker vrij. Dat vind ik altijd lekker, want ik was niet heel vroeg thuis. En was ik s'avonds weer naar een Nederlandse geproduceerde musical. Aletta. Volgens mij speelt Aletta niet heel lang meer, maar kan het zeker aanraden. Want überhaupt gewoon het onderwerp is al heel erg interessant. Over de Nederlandse geschiedenis is het gewoon heel erg interessant. Aletta is de eerste Nederlandse vrouwelijke dokter. En daar is een heel verhaal omheen gemaakt. Dus dat is gewoon heel interessant om mee te gaan. En toen ben ik vrijdag lekker naar Boedapest gegaan met vriendjes. En daar ben ik geweest tot en met maandag. Nou, dinsdag had ik nog vrij. En vrijdag had ik vrijdagmiddag vrij. Om gewoon lekker nog te kunnen zwemmen. En om een beetje te kunnen chillen. Dus ik ben me helemaal ontspannen. Ik heb gewoon het ultieme uit het lekkere weer gehaald. Zo voelt het. Zeker als dan vandaag.

slechte weersvoorspellingen begonnen zijn. Ja, dus dat is wel gewoon fijn. Maar goed, ik had het er net al even over. Na een hele warme week ontstond er dus afgelopen vrijdag en dit weekend veel onweersbuien. Daarbij was er in sommige gebieden behoorlijk wat wateroverlast en vielen er uit enkele buien grote hagelstenen. Op foto's van de ooggetuigen zijn hagelstenen van 3 tot 6 centimeter te zien, die naast de meetlint liggen. In België liep het water door de straten en viel de stroom uit door vele blikseminslagen. Er was schade aan auto's en kassen door de grote hagelstenen. Het festival wordt zelfs gewonden gemeld door de hagel. Maar het wordt allemaal weer wat koeler. Dat onweersachtig weer is voorlopig niet helemaal voorbij. Maar de scherpe randjes lijken er dus komende week wel weer een beetje vanaf te gaan. Omdat het iets gaat afkoelen. Gisteren was het tussen de 20 en 25 graden. En daarna wordt het allemaal gewoon even gewoon lekker. Gewoon net een beetje boven de 20. Weet je, dat is gewoon prima. Gewoon prima. Alle nieuws, mensen die gaan lekker nu naar de Nederlandse elftal trainingswedstrijden kijken. Tenminste, afgelopen zondag hebben ze dat gedaan, want maandag en dinsdag traint het Nederlands elftal nog achter gesloten deuren. Want donderdag vliegen ze naar New York voor een kort trainingskamp en een oefenduel met Oezbekistan. En op 14 juni speelt Oranje in Dallas zijn eerste groepswedstrijd van 2K-voetbal tegen Japan. Ik heb mensen om me heen die hier heel erg hyped over zijn. Zit ik er nog niet helemaal in. Ik ben ook nog niet even uit of ik alle wedstrijden ga kijken. Want er zijn ook heel veel wedstrijden heel laat. Al heb ik begrepen dat die van Japan allemaal wel best wel meevalt. Dus we gaan het meemaken. Jongeren moeten beschermd worden tegen het content van influencers op sociale media waarop ze roken te zien zijn. Dat vindt een 19-jarige boy Tanis uit Geertruidenberg. Hij is een petitie begonnen en inmiddels is die 12.000 keer ondertekend. Tanis ergert zich aan influencers en artiesten die op social media en foto's en video's delen waarop ze roken of met een vape te zien zijn. Hij vindt dat roken hiermee genormaliseerd en verheerlijkt wordt. En als voorbeeld noemt hij een post van Lil Kleine die met een sigaret op de foto zijn nieuwe nummer aankondigt, of een Instagramfoto van PSV na het behalen van de kampioenschap waarop trainer Peter Bos en assistent-trainer Rob Maas te zien zijn terwijl ze een sigaar roken. Nou, dat zijn ze nu allemaal aan het ondertekenen, want daar willen ze duidelijke richtlijnen voor hebben. Ben benieuwd hoe dat verder allemaal gaat lopen. Dat was het nieuws in ieder geval dat mij opviel. Viel ook nog iets op? Laat het vooral even weten. En dan

0: Michael Jackson.
1: Make that change.
2: Man in the Mirror. Ik ben wel weer, nadat ik naar die film ben geweest, wel weer helemaal terug in de Michael Jackson music. Volgens mij heel veel mensen. Want ik heb begrepen dat ze behoorlijk veel ook weer. Dat hij behoorlijk veel ook weer in de top 40 en zo te vinden is. Dus ja, gezellig. Ik zit helemaal in trend. Over trends gesproken trouwens. Dit is er even. TikTok-trend, de plek waarin ik jou eens even ga vertellen wat er allemaal hip en happening is op de Instagram, op de social en op de TikToks. Waarom heet het dan geen Instagram-trend? Nou, dat allitereert minder lekker, vind ik minder leuk. Ik had vandaag een beetje keuzestress. Dat is ook wel eens leuk. Vind ik gezellig. De nieuwe plaat van de bank zitten ze eruit. Multimiljonair. Nou, die hebben ze echt lopen pushen als een malle op TikTok. Ik heb het echt onwijs veel voorbij zien komen. Maar ja, waar ik eigenlijk ooit origineel het idee van had van joh, laten we op TikTok even focussen op nieuwe artiesten. Want er zijn heel veel artiesten die geboren zijn op TikTok. Gil, Olivia Rodrigo, Lil Nas X met Older Row bijvoorbeeld. Dat ik dacht, nou prima, ik ga ook eens even wat nieuwe artiesten kans geven. Ik weet niet in hoeverre deze artiest nou echt super nieuw is. Nou, best wel trouwens. 18.000 luisteraars per maand. Dat is nog niet zo heel erg veel. Het is Birth, heette ze. B-I-R-T-H-E. En ik kreeg een post van hen voorbij. Gewoon zag ik komen. En toen dacht ik, dit vind ik hele lekkere muziek. Ik wandelde er ook echt heel erg prettig op. Alles wat ze hebben uitgebracht, dacht ik, oh, ik vind het heel gezellig. En toen dacht ik, ja, weet je, dan is dit eigenlijk wel weer het ding waarmee ik eigenlijk ooit de TikTok-trend heb bedacht. Introduceren van nieuwe muziek aan jullie. Dus bij deze, Birth, Until We Meet. TikTok-trend van deze week.

0: een multimiljonair.
1: Bankzitters en multimiljonair. Ook dit is dus echt even een TikTok-treintje. Daarvoor de echte officiële, in het kader van nieuwe muziek, introduceren. Birth met Till We Meet. Wat ja, daar word je gewoon hartstikke vrolijk van. Als je het aan mij vraagt, hè? Hey, dit is Danielle Sinteravond. Ik mag het allemaal zeggen.
2: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
1: Ja, ik heb best wel veel nieuwe muziek meegenomen. Multimiljonair was wel nieuwe muziek natuurlijk. En nu ga ik er drie ook weer in mijn lijstje staan. Die ik even aan jullie kan laten horen. Gezellig. En ja, nou, laten we dan eerst even door de plaat heen gaan die ik niet volledig aan jullie laat horen. Maar wel voor een stukje, zodat je erover kan hebben bij het koffiezetapparaat. Uit Daily, Ronnie Flex en Frenna bijvoorbeeld.

allemaal niet de muziek die ik volledig aan je wil laten horen. Dat is namelijk onder andere de nieuwste van Bente. En ja, het is ook weer gewoon een prachtig liedje. Het heet 3, 2, 1. Nieuwe muziek, hier bij Daniel's dinsdagavond.

0: mocht je denken, joh, wie is dit, joh? Ariana Grande. Ja, ik moet er ook een beetje... Ik weet niet, er zit een beetje een andere sound in dan dat wij eerder van haar gewend waren, denk ik. Hate That I Made You Love Me, heette die. Ook nieuwe muziek. En daarvoor hoorde je de nieuwste van Bente met 3-2-1. En 3-2-1, dat was ook gewoon hartstikke nieuwe muziek. En dat is toch gewoon gezellig hier bij Danielle's dinsdagavond. En van nieuwe muziek gaan we lekker naar dingetjes die niet per se nieuw zijn, maar wel opnieuw gedaan zijn. Jeetje. Van een bruggetje.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Op deze zo rustig? I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for the fun. He's up all night to get some. Of deze zo long?

0: Welke cover heb je meegenomen?
1: Ik was een beetje aan het googelen naar een cover die toch wel tof is ook om aan jullie te laten horen. En toen kwam ik een cover tegen van het liedje van Kylie Minogue. Can't get you out of my head. En mocht je denken, dat zegt even, er zit helemaal niks in mijn hoofd. Nou, dan zorg ik ervoor dat hij er niet meer uitkomt. Want zo klinkt hij.

En hij is gecoverd door Michaela Geyer. Ja, nog niet een hele grote artiest als ik het zie. Want 814.000 luisteraars per maand. Ik heb het niet, hè? Laat ik dat even vooropstellen. Maar ja, er zijn echt de grootste die hebben wel meer. Populairste liedje is Piano in the Sky. Die klinkt zo.

wil zeggen dat ik het best wel een leuk liedje vind. Ik ga even aan op dit stukje. Nou ja, dat ga ik trouwens straks even toevoegen. Ze heeft in ieder geval Can't Get You Out of My Head gecoverd. En dan klinkt hij dus op deze manier. De cover van deze week. Michaela Geyer. Can't Get

Olivia Rodrigo en Drop Dead. En dan hoorde je nog de cover van deze week. Can't get you out of my head. Dat is ook een lekkere cover. Ik was helemaal shit enthousiast over. Aangekomen bij muzieknieuws. Want ook in de muziekwereld gebeurt het een en ander. Zo hebben we Mick Jagger. Hij kan niet wachten om weer op tournee te gaan met de Rolling Stones. Dat vertelde de 82-jarige rocklegende in een interview op de BBC Radio 2. De Britse rockband die brengt op 10 juli zijn 25e studioalbum Foreign Talks uit. Ik zal dolgraag op tour gaan. Kan niet wachten, zei Jagger. Gevraagd of de Stones ooit nog gaan toeren. Hij verwacht dat niet nog in 2026, zei hij. Ik denk niet dat het dit jaar gaat gebeuren, maar hopelijk gaat het snel gebeuren. De laatste tour van de Rolling Stones was in 2024... toen de band met de Hackney Diamonds Tour Stadium in Noord-Amerika aandeed. Daarvoor traden ze in Europa op met de 60 Tour... waarmee ze in 2022 ook in de Johan Cruijff Arena hebben gestaan. Nou, dan ben je 82 en nog lekker aan het toeren. Ja, ik vind het vet hoor. Ik vind het lekker bezig. Kehlani die komt in het najaar naar Nederland. De Amerikaanse zangeres geeft op 6 december een optreden in het Ziggo Dome. Dat is afgelopen vrijdag bekendgemaakt. De 31-jarige zangeres die bracht in april haar 5e studioalbum Kehlani uit, met daarop samenwerking met Cardi B, Missy Elliott, Usher, Lil Wayne, Brandy en T-Pain. En Kehlani is bekend van nummers als Night Like This en Gangsta. De zangeres die werkte voor haar voorgaande albums samen met artiesten als Justin Bieber, Cardi B en G-Eazy. Eerder dit jaar won ze haar eerste 2 Grammy Awards voor de beste R&B optreden en het beste R&B nummer die ze kreeg dankzij het nummer Folded. Kaartverkoop voor de show gaat woensdag van start, morgen dus om 10 uur. Zangeres Gracie Abrams die staat volgend jaar op 7, 8 en 10 mei 3 keer in het Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is afgelopen donderdag bekend geworden. Abrams die wordt tijdens de concerten in het Ziggo Dome vergezeld door special guest Jake Minch. De 26-jarige zangeres doet tijdens haar tour ook steden als Parijs, Antwerpen en Londen aan. 26-jarige Abrams die verwierf de afgelopen jaren bekendheid met onder meer een album The Secret of Us, waarop hits als That's So True en I Love You, I'm Sorry staan. De zangeres die stond vorig jaar voor het laatst in het Ziggo Dome. Ze

sturen met alles, alles wat je wil horen. Qua muziek volgende week. Ik zou in ieder geval zeggen, probeer er een hele mooie week nog van te maken. Morgen ben je alweer lekker op de helft. Dan gaat het alweer hard. En dan is het alweer bijna zo'n weekend, hè? Voor je het weet, twee keer knipperen, niks aan de hand. We gaan eruit in ieder geval met Gracie Abrams. En That's So True. Tot volgende week. Doei!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Tijdens de militaire oefening Fighter Lion nabij Münster in Duitsland zijn meerdere Nederlandse militairen gewond geraakt bij een botsing tussen een Boxer panzerwielvoertuig en een Fennec verkenningswielvoertuig. Hulpverleners waren snel aanwezig. De militairen zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De marechaussee onderzoekt het incident. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden.

gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars, fijn dat u weer heeft ingeschakeld bij ons muziekprogramma Amusant met dit eerste uur voor harmonie, fanfare en brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgaven, samenstelling en presentatie. We zijn begonnen met de Wedding Mars en die komt van A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn Bartholdy. En het werd gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso onder leiding van majoor Alex Schillings. En het thema van deze uitzending is Heading into Summer. Ja, en wat is er mooier als je in een zomerperiode je huwelijk hebt of zelfs je zoveelste huwelijksdag viert. Zoals mijn collega bij een andere omroep, Hans Dijsselhoff, die vandaag maar liefst 37 jaar getrouwd is. Gefeliciteerd, Hans. We vervolgen met de Sommerfest-overture van Sepp Neumeier, hier gespeeld door Militair Muziek Tirol.

21 juni wordt meestal aangegeven als het begin van de zomer. En de nacht van 20 op 21 juni zijn er ook in verschillende landen de midsommerfesten, oftewel de zomerfeesten tegemoet. En dat is dan een summertime party. Hier een compositie van Johan Nijs, gespeeld door die Midwest Winds.

Ja, en op een mooie zomernacht met een party, dan is het natuurlijk ook fijn om te dansen. The Midnight Dancer van Luigi Di Casello, gespeeld door de Central Police Band of the Jazz Republic.

Een nocturne is een intiem melancholiek pianostuk in de sfeer van nachtmuziek. De nocturne nummer 11, opus 37, nummer 1 in G mineur van Frédéric Chopin kenmerkt zich door een diepe, serieuze sfeer die overgaat in een helder, koraalachtig middendeel. Het staat symbool voor een zoektocht naar troost en spiritualiteit in de nacht. De titel en muzikale elementen zijn als volgt opgebouwd. De betekenis van nocturne. De term komt van het Franse woord voor nachtelijk. Het is een muziekvorm waarin een lyrische, zingende melodie in de rechterhand wordt ondersteund door een begeleidende bas of gebroken akkoorden in de linkerhand. Chopin schreef deze werken als melancholische, sfeervolle salonmuziek. En de toonsoort G mineur die staat muzikaal bekend om zijn donkere, serieuze, soms rouwende karakter. Het roept vaak emoties op van reflectie en introspectie en verlies. En deze nocturne nummer 11 in G minor opus 37... die werd bewerkt voor Wind Band,

door Jan-Philip Souza en Keith Bryan. En het wordt hier gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso onder leiding van Keith Bryan.

Ja, en bij het luisteren naar die nocturne schoot me de gedachte van heerlijk om bij een zonsondergang buiten nog op het terrasje te zitten. En dan te luisteren naar deze muziek. Alle ellende van de dag te vergeten, want het is heel rustgevend. En dan meldt de technicus zich bij mij. Hij zegt, wat een rustgevende muziek. Je kunt er zo bij wegslapen. Nou, dat is toch heel mooi. Maar we blijven nog even wakker, want we hebben nog ruim een half uur voor deze uitzending en dan nog een uur daarna. En de volgende, daar heb ik even een verhaaltje bij. Dat is een compositie van een werkje van de gebroeders Brouwer. En in Hierde is een speciale rotonde ingericht met een levensgroot stalen kunstwerk van het beroemde trompetduo gebroeders Brouwer. Het initiatief is afkomstig van de werkgroep Maak Hierden Mooier. En de gebroeders Brouwer zijn afkomstig uit Hierden de Veluwe. En wat kun je vinden? Het kunstwerk toont de gebroeders Henk en Rende Brouwer blazend op hun trompet. Rondom hen is het midden van de rotonde voorzien van stalen muzikanten. De rotonde bevindt zich pal tegenover het clubhuis van hun oude muziekvereniging Kunst naar Arbeid. En de rotonde is inmiddels afgerond en wordt op zaterdag 4 juli officieel geopend om 12 uur nabij muziekhuis op vaste grond in aanwezigheid van Rende Brouwer. Bijna 30 jaar vormden Henk en Rende Brouwer het populaire trompetduo de gebroeders Brouwer. In oktober 1999 overleed Henk Brouwer. Het duo was tot 1998 actief en door ziekte van Henk werden de trompetten voorgoed opgeborgen. En heel veel oude luisteraars van ons die zullen vast de muziek van de gebroeders Brouwer nog kennen en ook de televisieoptredens die ze gehad hebben en de radioshows. Kijk op de website www.kunst-na-arbeid.nl, want dan kunt u ook de activiteiten van die muziekvereniging zien en nog het een en ander lezen over die opening van dat kunstwerk. Maar luister nu naar die mooie hit van de gebroeders Brouwer. Morgen schijnt de zon voor jou van E. Hartkamp, M. Schijnenburg en R. De Vries.

Ja, en mocht u net ingeschakeld hebben, u luistert naar het blaasmuziekprogramma Amusant met het thema Heading into Summer, oftewel de zomer tegemoet. We vervolgen met All Night Long, een hele oude klassieker uit de topwereld van Lionel Richie, hier in een arrangement voor blaaskapel, gespeeld door blaaskapelle Gehörstütz.

Ja, en ook in de zomer gaan de concerten door. Ik ga u alvast twee opnoemen. Het kleine orkest Eendracht, oftewel Koe, bestaat 30 jaar. Het orkest heeft zich al in al die jaren ontwikkeld tot een begrip en merknaam in de regio. Feesten, partijen, braderieën, huiskamerconcerten en concerten in Duitsland. Het is allemaal voorbijgekomen in de afgelopen 30 jaar. En daarom geven zij een reunie optreden op het Stuivenburgplein in Eerbeek. Oud en een nieuwe met oud-leden en de huidige samenstelling. Met oude en ook nieuwe nummers. Kortom, een feestje om bij te zijn. Dus 28 juni op Stuivenburgplein te Eerbeek. En het begint om 6 uur. En dan heb ik er nog een van Philharmonie Gelre. Het zomerorkest Beyond the Horizon op 28 juni om 3 uur. En dit jaar heeft het zomerconcert een extra bijzonder tintje. En dat heeft alles te maken met orkestlid Joep Rieken. Hij doet namelijk zijn directie-examen. En dat betekent dat een deel van het concert onder zijn leiding staan. En we zijn nu al trots op hem. Het programma dat Joep samenstelde neem je mee naar de weelderige schoonheid van onze aarde, God's Country, langs de raken en uitdagingen, Pilatus, Mountain of Dragons, en door het muzikale heelal Space Stones naar een plek van onbegrensde mogelijkheden beyond the horizon. En tevens tijdens het juryberaad neemt dirigent Tijmen Botma het over met publiekslievelingen als de veteranen top 50 medley met onder andere Soldier, On Brothers in Arms, Painted Black and Angels en Queen on the Air en de aanstekelijke mis van de grootste hits van Queen. En waar vindt dat plaats? Allemaal in het openluchttheater De Pinkenberg in de bossen van het kasteel Roosendaal. En even kijken, het begint dus op 28 juni. En tickets kunt u bestellen bij philharmonie-gelre.weticket/zomerconcerten. Dus een mooi zomerconcert in de Pinkenberg. We vervolgen met Das Lied der Sonnen. Een heel mooi stuk van Matthias Rauch Projectorchester. En het staat op het album wat hij uitgebracht heeft, Blaasmuziek voor Herz und Seele.

Ja, u luistert niet naar Das Lied der Sonne, maar Songs of Wales van Albert Oliver Davis. Gespeeld door Hiroshima Wind Orchestra met de onderdelen Land of My Fathers en The March of Rutland.

En de volgende, dat is Chase the Sun, oftewel Jaag de Zon na, van Rob Wiffin. Gespeeld door de Koninklijk Militaire Kapel Johan Willem Friso, onder leiding van Jozef Zuilen. En daar heb ik even een luistertip voor. Mocht u lid zijn van Facebook, kijk dan eens op de Facebookpagina van de Koninklijk Militaire Kapel Johan Willem Friso. Want elke maandagochtend laten zij daar een mars horen die door hun orkest is uitgebracht. Dat loopt al, ik volg het al ruim een jaar en elke maandag verrast het me weer welke marsen zij tevoorschijn tozen. Maar nu luister naar hun Chase the Sun.

De uitdrukking nok a samotra is Tsjechisch en betekent letterlijk nacht en eenzaamheid. De twee woorden zijn als volgt opgebouwd. Nok, nacht, en samota, eenzaamheid, afzondering of eenzaam verblijf. We gaan luisteren naar het werk van Zdeněk Kurský van Blaaskapelle Gloria. Hier een solo trompetstuk van Bertolt Kichler, gespeeld door Anton Geller en de Schetzachtale Blaasmuziek.

ik. En het volgende uur van Amusant is altijd besteed aan de Beumische Merische blaasmuziek. En daarvan is een website www.polkafest.nl voor die concerten. Maar luister nu naar Summer Day.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. NPO ZEP ontwikkelt samen met de BBC, DR, NRK en VRT nieuwe fictieseries voor kinderen vanaf 7 jaar binnen de Northern Star Project. Volgens de NPO biedt de samenwerking kansen voor Nederlandse makers. Avrotros werkt mee aan de eerste Nederlandse serie. In juli volgen meer details tijdens de Children's Media Conference. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten.

0: tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij Amusant, het programma voor blaasmuziek. En vooral dit tweede uur met de Beumische Merische blaasmuziek. We zijn begonnen met de Vater Onze Mars van Frans Ella. Gespeeld door muziekkapelle Lengenfeld. En dat heeft alles te maken met het thema van deze uitzending. Want zondag 21 juni is het Vaderdag. En de zomer begint. Dus het thema is zomernachtsfeest met papa. En ja, dat doen we dus met mooie titels gerelateerd aan dat begin van de zomer en aan Vaderdag. Want in Nederland is Vaderdag. In vele andere landen wordt het ook op andere dagen gevierd. En dan volgen we met een mooie titel van Slavko en Wilco Avsenik. Vatertak door de Slavko Avsenik en die originaal Oberkreiner.

De volgende titel, dat is een traditioneel werk. De titel is O Mijn Papa. Hier het arrangement van Ralph Sneebiegel, gespeeld door Anton Gelle en die Schatzertaler Blasmuziek.

Wat is er mooi als je tegen je vader kunt zeggen op Vaderdag: danken voor de Jugendzeit. Dat is een titel die gespeeld wordt door die Kinsbach-muzikanten.

Ja, en de volgende titel is gecomponeerd eigenlijk om oma en opa zijn de tekstschrijvers geworden. En die hebben daar dus een mooie compositie op gemaakt. Omama en opapa. Want ja, ook opa's die hebben een klein beetje vaderdag. Hè? Het wordt hier gespeeld door Ernst Hütter en die originaal Egelander muzikanten.

En dan de laatste titel voor geëerd aan Vaderdag. Dat is Grootvaders Lievelingspolka. Compositie van Joshi Heckel. En gespeeld door zijn kapel Joshi Heckel und die Fedelen Egeländer.

Ja, en het thema van deze uitzending is Sommernachtsfest met papa. En ja, die zomernachten, dat begint dan van 20 op 21 juni, het begin van de zomer. En er zijn verschillende composities gemaakt met de titel Sommernachtfest. Maar hier heb ik er een van Simon Lauble in een arrangement van Matthias Kronert. Het is een polka, gespeeld door Anton Gelle en die schetst alle blaasmuziek.

Een zomernachtstroom. Dat is een compositie van Christian Retscher. Arrangement van Jerry Wolf. En de tekst is van Rudy Fischer. Hier gespeeld en gezongen door Blaaskapelle Pink.

De volgende titel, dat kun je ook overdag doen. En Zomertraum. Een compositie van Norbert Rabanza. Arrangement van Engelbert Wörne. Gespeeld door de Innsbrucker Böhmische. En misschien droomt u wel weg op in die strandenstoel aan de zee met een heerlijke zon op uw bast.

Ja, en dan komen we weer bij de zomernacht. Een wunderschöne zomernacht van Frans Meyerhofer. Hier gespeeld door Wolfito Vetter en Deine Blasmuziek.

Ja, en ook in de Bohemen is een zomernacht. Bohemische zomernacht van František Majsek. En het wordt hier gespeeld door blaasorkester Herbert Reich.

soms heel laat nog buiten. En dan, als het ook helder weer is, dan zie je de sterrenhemel goed. En dan kun je op zoek gaan naar de mooiste ster. De schönste Stern, dat is een wals met zang van Wenzel Valsek. De tekst van Ernst Nebloed. Hier weer gespeeld en gezongen door Blaaskapelle Pink.

Ja, en de volgende titel die mag je ook al wel een klassieker noemen in de Böhmische Egeländer muziek. Dat is Sommernacht in Praag van Jeremia Vojvoda. Hier gespeeld door Ernst Hütter en die Egeländer muzikanten.

Zie eens aan, krijgen we zowaar nog applaus. Zomernacht geheimnis, ja, geheimpjes voor de zomernacht. Die onthult ons Frans Meyerhofer met zijn titel. Hier gespeeld en gezongen door Wolf Vitter Vetter en Deine Blaasmuziek.

Ja. Dan hebben we nu Hoyt Fayan weer die ganse nacht. Want ja, we hebben het natuurlijk over Sommernachtfest, hè. Gespeeld door Elmar Wolf en die Neuen Egerländer.

Ja, en dan sluiten we af met Summer Night Rock. Want onze technicus moet weer een beetje wakker worden. En dat is een compositie van Steve McMillan, gespeeld door Bertolt Ziek en die Allgauer 6. En kijk op onze website amusante.info, want daar staan nieuwsjes en daar kunt u de speellijst nog eens terugkijken. En op polkafest.nl/agenda, want dan staan er vele concerten genoteerd die ook zelfs in de zomerperiode plaats gaan vinden. En en volg ook klankwijzer.nl/agenda, want daar staan ook nog mooie concerten op voor de zomer. Dan wensen wij u een hele fijne begin van de zomer en hopelijk een hele fijne Vaderdag gehad.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. Serena Williams heeft haar tweede wedstrijd sinds haar rentree verloren. De 44-jarige Amerikaanse ging met Carolina Muchova in de eerste ronde van het dubbelspel in Berlijn onderuit tegen Juliana Olmos en Erin Rutliff. Eerder werd bekend dat Serena en Venus Williams met een wildcard deelnemen aan Wimbledon, waar zij 6 dubbeltitels wonnen. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker één dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Schouten bij Nacht.

uit Noorwegen, uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten per Nacht. De band heet Sake, overigens. Schouten per Nacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band A Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oerknal nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

komen uit Denemarken. De Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee. Eigenlijk al vanaf de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine. En daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit. Het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste.

Howard Simon is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarmee voorgingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 70 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toen met de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks, Bad Wolf and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-Three Days Grace. Is The Hunted.

hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves. Ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017. Wil je mee de mond

0: in het verleden toen ze nog niet bekend waren. Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Die is dus schouder bij nacht.
1: We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Scandinavië vandaag in Schouten vannacht. Work of Art komt uit Zweden. Be the Believer, daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floriansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De oerknal was inderdaad het debuutalbum. Ook The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb hem wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album Black Orchid.

De band Vega komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69 uit. Ik zei, ik kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchard.

0: Black Orchid hoorde je van de 69ers. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We zijn toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

vaste luisteraar Jeroen is groot fan van Jorn Lande. Ik doe me vast een puzzelie mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Jorn Lande heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus die is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Jorn hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan we binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorte sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

Radio Apeldoorn. Overal ter wereld via onze website. rtv-apeldoorn.nl

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.